0: Het is nu 3:00. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Vannacht gaat de Antwerpse ring dicht in de richting van Nederland. Tussen 2:30 en 3:15, ter hoogte van de AFAS-dome. Het gaat om werken aan de zogenaamde bypass, de tijdelijke snelweg langs de ring. Laura Stuik van Bouwheer Landis.
3: We plaatsen daar een portiek. Dat is een boog die boven de snelweg komt en waar dan verkeersborden aankomen. We hebben daar ongeveer 2 uur voor nodig. Het verkeer volgt een omleiding via Afrit Deurne. Dan rijden ze via de Teunisbrug, de Groenendaallaan en de Noorderlaan om zo tot aan het complex Ekeren te komen en dan hun reis op de snelweg verder te zetten.
2: Die werken maken deel uit van het hele Oosterweelplan. Op het WK voetbal heeft Frankrijk met 4-1 gewonnen van Noorwegen. Daarmee eindigen de Fransen als groepswinnaar. Ook Noorwegen stoot door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Irak is sowieso uitgeschakeld. En om 5:00 morgen vroeg beginnen onze Rode Duivels aan hun laatste groepswedstrijd op het WK tegen Nieuw-Zeeland. Een belangrijke match, want de Duivels zijn nog steeds niet zeker van de volgende ronde. Eigenlijk is winnen de enige optie, vindt sportjournalist Jarno Berto.
4: Nieuw-Zeeland, dat in het voorbije jaar maar 1 van zijn 12 interlands heeft gewonnen en alleen maar op het WK is geraakt door in de kwalificatiereeks landen als Vanuatu, Fiji, Samoa, Tahiti te gaan kloppen. Dus als België niet door deze toch wel zeer makkelijke groep geraakt, dan zou dat een van de grootste schandvlekken ooit zijn.
2: Drukkend warm en kans op onweer vannacht. Het koelt ook amper af. We duiken niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en 38 graden. Hier en daar kans op een bui en 's avonds mogelijk fel onweer. Zondag ook nog tropisch warm met kans op buien. Vanaf maandag koelt het af.

0: Het is nu 4 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Vannacht gaat de Antwerpse ring dicht in de richting van Nederland. Tussen 2:30 en 3:15, ter hoogte van de AFAS-dome. Het gaat om werken aan de zogenaamde bypass, de tijdelijke snelweg langs de ring. Laura Stuik van Bouwheer Landis.
3: We plaatsen daar een portiek. Dat is een boog die boven de snelweg komt en waar dan verkeersborden aankomen. We hebben daar ongeveer 2 uur voor nodig. Het verkeer volgt een omleiding via Afrit Deurne. Dan rijden ze via de Teunisbrug, de Groenendaallaan en de Noorderlaan om zo tot aan het complex Ekeren te komen en dan hun reis op de snelweg verder te zetten.
2: Die werken maken deel uit van het hele Oosterweelplan. Op het WK voetbal heeft Frankrijk met 4-1 gewonnen van Noorwegen. Daarmee eindigen de Fransen als groepswinnaar. Ook Noorwegen stoot door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Irak is sowieso uitgeschakeld. En om 5:00 morgen vroeg beginnen onze Rode Duivels aan hun laatste groepswedstrijd op het WK tegen Nieuw-Zeeland. Een belangrijke match, want de Duivels zijn nog steeds niet zeker van de volgende ronde. Eigenlijk is winnen de enige optie, vindt sportjournalist Jarno Berto.
4: Nieuw-Zeeland, dat in het voorbije jaar maar 1 van zijn 12 interlands heeft gewonnen en alleen maar op het WK is geraakt door in de kwalificatiereeks landen als Vanuatu, Fiji, Samoa, Tahiti te gaan kloppen. Dus als België niet door deze toch wel zeer makkelijke groep geraakt, dan zou dat een van de grootste schandvlekken ooit zijn.
2: Drukkend warm en kans op onweer vannacht. Het koelt ook amper af. We duiken niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en 38 graden. Hier en daar kans op een bui en 's avonds mogelijk fel onweer. Zondag ook nog tropisch warm met kans op buien. Vanaf maandag koelt het af.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op het WK voetbal staan de Rode Duivels bij de rust op voorsprong tegen Nieuw-Zeeland. Het staat 0-1. Trossard maakte halfweg de eerste helft het bevrijdende doelpunt. België staat zo voorlopig tweede in hun groep en is zeker van de 16e finales. Egypte staat nu nog steeds aan de leiding. Dat speelt op dit moment tegen Iran. Bij de rust staat het daar 1-1. Nog op het WK stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Het versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Capverde nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. En ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak. Maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Tot daar het sportnieuws. Voor de kust van Venezuela was er een nieuwe aardbeving. Die had een kracht van 4,7, dat meldt persagentschap Reuters. De aardbeving gebeurde na de twee zware aardbevingen woensdag. Daarbij zijn nu al bijna 1000 mensen gestorven. Meer dan 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. En het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen op Iran uitgevoerd. Volgens het leger ging het om een reactie op de Iraanse droneaanval op een schip in de straat van Hormuz eerder deze week. De VS viseerde onder meer opslaglocaties voor raketten en drones en ook radarsites langs de Iraanse kust werden aangevallen. Afgelopen week sloten de VS en Iran nog een voorlopig vredesakkoord. Het is niet duidelijk wat deze aanvallen nu betekenen. De dag begint zonnig, het wordt opnieuw erg warm met maxima tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maxima tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Rode Duivels stoten door op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-4 van Nieuw-Zeeland na 2 doelpunten van Leandro Trossard, een doelpunt van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Het is nu afwachten tegen wie ze het opnemen in de 16e finales. Dat hangt af van het duel tussen Egypte en Iran. Nog op het WK voetbal stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Kaapverdië nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. Ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Ongeveer 1 op de 100 autobestuurders had tijdens het weekend zonder alcohol en drugs te veel gedronken. Daarmee doen we het iets beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. En dat is een pak meer dan vorig jaar, zegt Amber Zee van de federale politie.
3: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden. Voor 15 dagen vroeger was dat 1,2 promille. Dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
2: 75 mensen testen positief op drugs. De dag begint zonnig, wordt opnieuw erg warm, maxima tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maxima tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht, op lijfrente, via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
7: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
9: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
8: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
9: Wie is dat? Ook een kinesist?
8: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
10: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
11: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
12: Merci Imobiep.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
4: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: De Rode Duivels stoten door op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn zelfs onverwacht groepswinnaar omdat Egypte en Iran 1-1 gelijk speelden. Je hoort analist Mark de Grijze.
6: Als je het verschil in kwaliteit ziet van de twee spelerskernen, dan is dit eigenlijk een normale uitslag. Enig minpuntje is dat tegendoelpunt en dat we er misschien nog meer hadden kunnen maken. Maar ja, voor de mensen die twijfelden vooraf aan deze wedstrijd om die te winnen, ja, dat moet toch een keer bij jezelf te raden gaan.
5: Onder meer Leandro Trossard scoorde 2 keer. Hij was achteraf ook enorm tevreden.
7: Ik was heel blij om natuurlijk het eerste doelpuntje. Is altijd heel belangrijk om in de wedstrijd te komen. En we hadden al een paar kansjes ervoor, ikzelf ook, met de ballen bepaald. Vanaf dat moment denk ik dat we weer heel veel kansen creëren. En de doelpunten kwamen ook vanzelf. We wisten gewoon dat we het vandaag zouden afmaken. En natuurlijk de kerst op de taart is dat je 5 doelpunten maakt. En dat je zo eerste wordt.
5: In de volgende ronde nemen de Rode Duivels het op tegen een van de beste derdes op het WK. Mogelijke tegenstanders zijn dan Algerije, Senegal, Oostenrijk of Zuid-Korea. Ook Egypte stoot door. Iran moet dan weer afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Nog op het WK voetbal stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Het versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Caverdië nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk dan weer met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. Ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Ongeveer 1 op de 100 autobestuurders had tijdens het weekend zonder alcohol en drugs te veel gedronken. Daarmee doen we iets beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. Dat is een pak meer dan vorig jaar, zegt Amber Zee van de federale politie.
8: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden. Voor 15 dagen vroeger was dat 1,2 promille. Dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
5: 75 mensen testen positief op drugs. Voor de kust van Venezuela was er een nieuwe aardbeving. Die had een kracht van 4,7, dat meldt persagentschap Reuters. De aardbeving gebeurde na de 2 zware aardbevingen woensdag. Daarbij zijn nu al bijna 1000 mensen gestorven. Meer dan 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. En het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen op Iran uitgevoerd. Volgens het leger ging het om een reactie op de Iraanse droneaanval op een schip in de straat van Hormuz eerder deze week. De VS viseerde onder meer opslaglocaties voor raketten en drones en ook radarsites langs de Iraanse kust werden aangevallen. Afgelopen week sloten de VS in Iran nog een voorlopig vredesakkoord. Het is niet duidelijk wat deze aanvallen nu betekenen. De dag begint zonnig en het wordt opnieuw erg warm, maximaal tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond onweren. Morgen zonnig en droog, maximaal tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan.
9: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
10: Oh, Céline van hier neffen die gaat toch?
9: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe dood gaat dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
11: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
12: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
13: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
14: Zeg Kim, het schijnt dat gewoon een schone fietstour gemokt heeft.
13: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
14: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
13: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
14: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toe pompen.
13: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
15: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Dag Robert, storen we niet?
17: Nee, kom binnen.
16: Onze kleine is er ook bij.
17: Hallo.
16: Ja, zijn kettingetje van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
17: Allee, maar dat past toch nog?
16: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
17: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier ik kom.
18: Geniet er maar van, jongen.
19: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
20: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
21: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
20: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
21: Allee, kom, pak er rap eens voor te schrijven.
20: 0485 54 87 85.
22: Aha. Minerva.
23: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
24: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met Willem van Walen.
25: Amai Willem, zwoele muziek hè.
26: Adverteren doe je.

0: Jij bent mijn tablet, mijn bruistablet. Joke Bruis mocht beginnen aan deze zaterdagse Goedemorgen Antwerpen. U hoort het, ja, we zijn er weer.
1: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met Willem van Walen.
2: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
3: The beast is back.
4: Radio Minerva.
0: Mark had het me 2 weken geleden al gevraagd. Als dit weer blijft aanhouden, dan verleng ik mijn vakantie nog graag. Ja, hij heeft gelijk hoor. Hij zit ergens op een zonnige plek in dit land. En dat kan je hem niet kwalijk nemen, uiteraard, bij deze temperaturen. Wij gaan de hitte en de warmte doorstaan. Een beetje met afkoeling in onze nek. Op naar 10 uur. Dit is Goedemorgen Antwerpen. Met Willem op zaterdagochtend. Kruip ik lekker in uw armen om u te verwennen met muziek. Als dat even kan, geer

0: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
1: Pompie, nog een tas koffie met een wolkje melk?

0: rocking the cha-cha. Cha-cha.
1: Wij vrezen een beetje dat Alan Dale zowat de slechtste leerling uit de klas moet geweest zijn. Rocking en een cha-cha, dat zijn nu wel twee uiteenlopende stijlen van muziek. Maar goed, we zullen het goede voorbeeld dan zelf maar geven. Kijk Alan, dit is een echte cha-cha-cha van Rosemary en Perez.

0: Eh ben quoi, Lucien? Donne-moi ce que t'as dans la main. Oh, c'est agréable d'être ton copain. Oh non, Lucien!
1: Kent u iemand uit uw buurt die Lucien heet? Mon vieux Lucien. Edith Piaf had zo'n kameraad, hè? Het was een radiomaker, die meneer Lucien, vandaar. En daarvoor draaiden we een plaatje dat heette Lady Mary Lou van een zekere Theo van heel lang geleden. Ik zou bij God niet weten wie die Theo is. Mocht u daar meer informatie over hebben, u kent deze meneer die deze plaat gemaakt heeft, dan mag u ons dat altijd laten weten. Gewoon een mailtje naar Willem. @radiominerva.be en dan komt dat bij ons terecht met een uitleg wie die Theo was en hoe dat plaatje tot stand is gekomen. We hebben nog even tijd en op zo'n zomerse dagen als de deze mogen we het ook al wel eens over de schoonmadammen hebben, zeker, hè? Zo dadelijk twee platen die dezelfde titel hebben. The Most Beautiful Girl, maar twee uiteenlopende versies. Charlie Rich en Vic Damone na deze Clyde McPatter.

0: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
1: Bingo!
2: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
2: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
3: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
3: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gaan, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat, manneke.
5: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
6: Evergreens en crooners, sinds 1982. Dit is Radio Minerva.
7: Radio Minerva.
8: Goedemorgen, Antwerpen.

Aan schoon vrouwen geen gebrek, zo mag dat, hè. Straks heb ik uiteraard in deel 2 ook een plaat van Linda de Souza. Of wat had u gedacht? En ook nog van Tina Cellini. En we vertellen nu iets over het Linkeroever Openluchtfestival Live is Live. Dat vindt dit weekend plaats. En daarom moeten wij ons dus een klein beetje aanpassen. Want het is druk hier op Sint-Annekenstrand. Tijd om het bootje te nemen.

Niet alleen tijd om het bootje te nemen, maar ook om terug in de tijd te gaan. Yves Berendsen, plaat die hier wel eens vaker gehoord is. Terug in de tijd. En Ennio Morricone, nu weet u meteen waar wij de mosterd haalden voor onze intro-tune. De nachten zijn zwoel en warm. De airco bewijst zijn diensten. Voor Bobby V was hij ooit lang en eenzaam.

Deze twee zullen wel niet zo eenzaam geweest zijn, zeker. Ike en Tina, alhoewel, Tina heeft aan haar en Ike niet veel schoon herinneringen overgehouden. Wel, heel veel centen en een pak hits. Deze Proud Mary was er daar eentje van. En dan nu, ondanks de hitte en de warmte, graag een paar kusjes. Bisou, bisou, zoebi, zoebi, zoe.

Einde van het eerste deel van deze zaterdagse Goedemorgen Antwerpen bij Radio Minerva, uw vertrouwde zender van op het Sint-Annekenstrand. Hoe u kan luisteren en wat de mogelijkheden zijn, ik vertel er u meer over na het nieuws en de mededelingen van 9 uur. Tot zo!

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door, hoef ik.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks aan de soep, hè?
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
5: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
6: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
5: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
6: De Stoute Bart de Pauw Show.
7: Dank u vriendelijk voor vanavond.
5: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
8: Radio Minerva.
9: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: De Rode Duivels staan in de 16e finales op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn zelfs onverwacht groepswinnaar. Omdat Egypte en Iran 1-1 gelijk speelden. Leandro Trossard scoorde 2 keer en was achteraf enorm tevreden.
11: Ik was heel blij om natuurlijk het eerste doelpuntje. Is altijd heel belangrijk om in de wedstrijd te komen. En we hadden al een paar kansjes ervoor, ikzelf ook, met de ballen bepaald. Vanaf dat moment denk ik dat we weer wat kansen creëren en de doelpunten kwamen ook vanzelf. We wisten gewoon dat we het vandaag zouden afmaken. En natuurlijk de kerst op de taart is dat je 5 doelpunten maakt en dat je zo eerste wordt.
10: Ook Kevin De Bruyne scoorde. Hij kijkt nu al vooruit naar de volgende ronde.
12: Vandaag hebben we een degelijke match gespeeld. We hebben kans gekregen, veel gescoord, maar nu begint een tweede toernooi. Groepsrond is gedaan, nu is het alles of niks. Dus goed rusten, goed voorbereiden en dan hopelijk klaar zijn in 1 juli.
10: Dan spelen de Duivels hun 16e finale tegen een van de beste derdes. Mogelijke tegenstanders zijn Algerije, Senegal, Oostenrijk of Zuid-Korea. Ook Egypte stoot door. Iran moet dan weer afwachten of het als een van de beste derdes nog door mag. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kwamen vanochtend ook verschillende supporters samen om de laatste groepswedstrijd te bekijken. De ene had er zijn wekker voor gezet, de andere deed een nachtje door. Maar het vertrouwen in de Rode Duivels is opnieuw gegroeid. Zo blijkt uit de reacties op de markt in Sint-Truiden.
13: Heel blij vandaag, hè? Ik had het eerlijk gezegd niet meer wachten ze nog 5-1 gingen winnen. Na de vorige 2 matchen.
14: Heftige nacht, open lucht. Samen met mijn vriend.
15: België op top.
14: On top.
15: We gaan het WK winnen. België on top, come on, hey!
10: Op woensdag 1 juli spelen de Duivels hun volgende wedstrijd om 10 uur 's avonds. Tot daar het sportnieuws. 39 ziekenhuizen in ons land moeten hun zorg afbouwen omdat ze niet genoeg bedden hebben om een algemeen ziekenhuis te blijven. Het gaat om 16 ziekenhuizen in Vlaanderen, 5 in Brussel en 18 in Wallonië. Dat blijkt uit een analyse van De Tijd die de impact van de ziekenhuishervorming analyseerde. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de zorg meer samenvoegen, omdat er nu te veel ziekenhuizen zijn die kampen met een personeelstekort. Binnen 5 jaar moet de hervorming doorgevoerd worden. In Parijs, in Frankrijk, is gisteravond een man verdronken in het Canal Saint-Martin. Dat melden de autoriteiten. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde in een toegelaten zwemzone. Sinds het begin van de hittegolf in Frankrijk zijn al zeker 55 mensen verdronken. De dag begint zonnig en het wordt opnieuw erg warm, maximaal tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maximaal tot 33 graden dan. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden.
16: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
17: Ja, ik heb mijn huis verkocht, op lijfrente, via de Bip for Life.
16: De Bip for Life? Wat is dat?
17: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
16: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
17: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
18: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
19: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
20: De Robert? Wie is dat?
19: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
20: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroocht?
19: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
20: Zwaasdingen?
19: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
20: Geef je nummer dan nog eens, gaan? Want onk zei die had ook nog van alles liegen.
19: Robert de expert. 0-326-93-93.
20: Welk bedrag had hij nog gedacht?
19: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
21: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
17: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
22: Met ImoBip ben je zo binnen als een huis.
23: Merci ImoBip.
24: Aha. Minerva.
17: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
25: Aha. Zeg Pompie, drink jij nog altijd zoveel koffie met melk? Radio.
26: Minerva. Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
17: Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen.

Het is deze dagen een van onze allergrootste vrienden. De wind, zoals dat heet. Demis Roussos mocht dit tweede deel openen hier bij Radio Minerva. En hoe beluister je Minerva nu het beste? Als het mogelijk is op FM. Maar de laatste tijd horen wij her en der dat er heel wat eteroorlog is. Van eterdiscipline hebben ze hier in België nog niet vaak gehoord. Zenders die uit het zuiden komen drukken ons een beetje weg. We moeten daar tegen opboksen. Maar u kan altijd online luisteren. Via het internet, dat is zuiver en altijd doelgericht. En nog meer mogelijkheden zijn er via DAB+. Als u binnen het zendgebied woont en een goede DAB+ radio heeft, dan kan u ons ook ongestoord ontvangen. Welkom bij dit tweede deel. Straks iets over Linkeroever Live is Live. En ik heb nog iets over de accordeonvereniging De Nachtegaal uit Edegem.

Lucy Loes, Gizzy, mijn zeekapitein. Ja, aan de zee, aan de kust. Daar is het goed toeven. Altijd een briesje en iets mildere temperaturen. En laat daar dan graag bijvoorbeeld een goed stukje tong, pladijs of wat garnaalkroketten bij geserveerd worden. Je kunt ons altijd verleiden. De accordeonvereniging De Nachtegaal uit Edegem die organiseert haar jaarlijkse Paella-dag. En dat op zondag 28 juni, dat is dus met andere woorden morgen, van 11 tot 20 uur in zaal Ons Nest aan de Jacob de Rorestraat. De paella kan afgehaald worden, maar ook ter plaatse gegeten worden. Voor diegenen die geen paella lusten, er is ook kip met champignonsaus en kroketten à volonté. De prijs bedraagt €24 en bestellingen worden geleverd in de gemeenten Kontich, Edegem, Mortsel, Hove en Wilrijk. Bestellen kan via het mobiele nummer 0494 72 84 58. Wil je het allemaal nog eens nalezen? Meer informatie vind je op de website www.denachtegaal.info.

Tom Jones deed het allemaal eigenhandig. Een do-it-yourself man eerste klas. With these hands. Jimmy Rogers had een leuke woordspeling voor ons. Bim Bom Bee. En Linda de Souza op een zaterdag mag zij niet ontbreken. Een zaterdag waarop het festival Live is Live hier losbarst op Linkeroever. Tal van grote vedetten zullen hier de komende dagen de revue passeren. Mocht u op wandel zijn op Linkeroever, u kan daar wel eens mensen tegenkomen. Zoals bijvoorbeeld Suzanne en Freek, maar ook deze Robbie Williams komt hier live concerteren.

0: Antwerpen.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Mos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
5: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
6: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
5: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
6: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
5: Geniet ervan, het zijn de beste.
6: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
7: Probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar word je toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos. Yeah! Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik.

De fans van Robbie Williams weten waar ze deze dagen moeten zijn. Hier op Linkeroever dus. Zo net ook Dana en de Rivera's, Californian Sun. Nu we toch in zomerstemming zijn op deze zaterdagochtend, dan kan onze echte Cliff zijn steentje bijdragen. Here comes summer.

Tussen al dat rockgeweld van Live is Live, toch nog wel een meestamper zeker bij Radio Minerva. Marco Schuitmaker op zaterdagochtend, een engelbewaarder. Ja, we hebben er allemaal wel eens een. En ik hoop dat de mijne ook mee op vakantie gaat. Ge weet maar nooit. Soms moeten we bij een aantal zaken stilstaan. Zoals wij hier bij Minerva Maandag nog even in stilte terugdenken aan dat abrupte afscheid van Frank. En even daarvoor ook van Piet. Het is

Het openbaar vervoer, je moet ervoor zijn, hè. En dan moet dat allemaal nog op tijd vertrekken en aankomen. Je weet hoe dat gaat. Trains, boats en planes. B.G. Kramer. Ik zei het al aan het begin, Tina Cellini mag vanmorgen ook meedoen.

Einde van deze zaterdagse Goedemorgen Antwerpen hier bij Radio Minerva. Ik hoop van ganser harte volgende week Mark hier weer te mogen begroeten, zodat hij vrijdag het buffet kan openen en zaterdag de koffie kan schenken. Wat mij betreft graag tot aanstaande dinsdag. Dan heb ik een praatgast in Goedemorgen Antwerpen. Ik vertel er u dan veel meer over. En denk eraan, blijf bij ons, blijf bij Minerva.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
5: Land of hope and
4: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde goes classic hits. Helmut Lotti goes classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
7: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Opgeluchte reacties na de kwalificatie voor de tweede ronde van onze Rode Duivels op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn groepswinnaar. Leandro Trossard was blij met zijn twee doelpunten en zei dat er nooit twijfels waren over een mogelijke uitschakeling. Al was er ook kritiek van bondscoach Rudy Garcia, zag sportjournalist Jarno Berto van op het WK.
9: Hij schoot nogal op journalisten en vond het niet kunnen dat sommige bepaalde keyplayers van de Rode Duivels has-beens hebben genoemd. Bij Kevin De Bruyne, daarnet in de interviewzone ging het er ook over, die zei: ik ben niet meer de Kevin De Bruyne van 8 jaar geleden. Sommigen noemen ons has-beens en dat haalt een beetje de goed nieuwsshow dat het op dit moment toch is. Een beetje weg.
8: Op woensdag spelen de Rode Duivels hun 16e finale om 10 uur 's avonds. Mogelijk volgt een duel met Zuid-Korea, Senegal, Oostenrijk of Algerije. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft HLN. Bedoeling is om de informatie zo meer te centraliseren, zegt Anne Berger van de federale politie.
10: De meerwaarde van deze nationale cel phishing is echt dat die over alle onderzoeken heen data gaat verzamelen en verbanden gaat kunnen leggen tussen de verschillende daderprofielen, de verschillende modus operandi, om zo een feit in Limburg in verband te brengen met een feit in West-Vlaanderen en die bende die daarachter zit sneller te kunnen gaan detecteren en ook oppakken of arresteren.
8: Vorig jaar waren er zo'n 11.300 feiten van phishing. Dat was bijna 30% meer dan in 2024. En 39 ziekenhuizen in ons land moeten hun zorg afbouwen omdat ze niet genoeg bedden hebben om een algemeen ziekenhuis te blijven. Het gaat om 16 ziekenhuizen in Vlaanderen, 5 in Brussel en 18 in Wallonië. Dat blijkt uit een analyse van De Tijd die de impact van de ziekenhuishervorming analyseerde. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de zorg zo meer samenvoegen, omdat er nu te veel ziekenhuizen zijn die kampen met een personeelstekort. Binnen 5 jaar moet de hervorming doorgevoerd worden. Het is zonnig en warm, lokaal is er ook onweer mogelijk, maximaal tot 38 graden, aan zee 28. Vanavond neemt de kans op buien toe, morgen blijft het warm, met kans op onweer, maximaal tot 30 graden. Volgende week wordt het frisser bij 26 graden.
11: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
12: Ja,
11: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
13: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafon. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
15: Aha, Minerva.

Dat was het orkest van Bob Moore met I Can't Stop Loving You, een van de grote hits uit de jaren 60 van Ray Charles. Goedemorgen allemaal. Ik kan misschien een stomme vraag stellen, maar kunt u zich verwarmen thuis? Ja, beste mensen, het is toch een beetje van het goede te veel. Hè? Te veel is troor en door is te veel. Maar helaas, het komt op ons af. We staan ervoor en we moeten er helaas door. Hè? Je kunt de klok niet terugdraaien of je kunt het weer niet veranderen. Maar er is wel een lichtje in de tunnel. Want volgende week wordt het minder warm. Het wordt dan slechts, ik zeg wel slechts, 26 graden. En dit is voor mij eerlijk gezegd nog een beetje te veel van het goede. Maar ja, toch beter als deze temperaturen van om en rond de 40 graden. Goed, ik heb dus heel wat platen voor je klaargezet in dit programma. Hè. Platen zoals muziek van Ruby Murray. En die komt er nu aan met Smile.

Dat is ook een van de vele onvergetelijke melodieën, wie ze ook mogen brengen. En u kon luisteren naar Ruby Murray, dus met haar versie van het hele mooie Smile. En Carol Dean is onze volgende artiest in het rijtje en die vindt de liefde iets fantastisch. Dat is ook zo, luisteraar, want zonder liefde is er niks in de wereld. De liefde moet altijd fantastisch zijn en blijven. Love is wonderful.

Dat waren die Ames Brothers met Yours. En de versie die mij het meest is bijgebleven van deze mooie melodie is deze uit de jaren 60 van Lucille Starr. En hier is Frank Ifield met Once a Jolly Swagman. En wat hij daarmee bedoelt, wel, ik ben benieuwd.

Nog een beetje geduld en dan word je de mijne. Wie is die gelukszak? Wel, dat was Andy Williams met het nummertje uit 1964, Almost There.

Dat waren Dion en de Belmonts met It's Only a Paper Moon. En een van hun hits uit de jaren 60 was deze bekende plaat destijds, De Wanderer. En ik vond dat die man een beetje kon zagen dat die, als die zongluisteraar. Van, dat ging heel traag vooruit. En ja, ik vond het een beetje dat hij een zaagstem had destijds. Zeker met het nummertje De Wanderer. Goed, ik heb nog wat info voor u, want accordeonvereniging De Nachtegaal uit Edegem organiseert haar jaarlijkse Paella-dag op zondag 28 juni van 11 tot 20 uur in de zaal Ons Nest aan de Jacob de Rorestraat 4 te Edegem. De paella kan afgehaald worden, maar kan ook ter plaatse genuttigd worden. Voor degenen die geen paella lusten, is er ook kip met champignonsaus en kroketten à volonté. De prijs bedraagt €24 en er wordt thuis geleverd in de gemeente Edegem, Kontich, Mortsel, Hoof en Wilrijk. En bestellen kan via het nummer 0494-72-94-58. Dus 0494-72-94-58. En wil je nog meer info bekomen, dan moet u even naar de website surfen www.denachtegaal.info.

Dat was uiteraard de stemme van onze Connie. Connie Francis met Tavern in the Town. En hier is een Big Joe Turner en die heeft het over de chicken en de hawk. En ik denk dat de kikker er niet goed voor staat.

0: trek de dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al in monofoorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of vol au vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
7: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als gaar, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
6: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
7: Vrongs is dat, manneke.
8: Goedemorgen, dit is Radio Minerva met Jan van Dam.

Dat was het orkest van Freddie Martin met Bubbles in the Wine. Ja, van wijn gesproken. Ik heb gisteren eens alcoholvrije wijn geproefd. En ik moet zeggen, geef mij dan maar bubbels in de wijn. Het is echt niet te drinken, beste vrienden. Alcoholvrij bier, dat begint te gaan. Sommige merken, dat gaat al. Maar alcoholvrije wijn, ik zou er vanaf blijven. Het smaakt naar niks. Dus dat was Freddie Martin met zijn orkest en Bubbles in de Wine.

Jij bent alles wat ik wil. Dat was dus onze eigenste Yo Valley. Het is altijd niet roze geur en maneschijn in een liefdesrelatie. Dat kan alleen stormen, maar het is stil waar het nooit stormt. Dus into each life, some rain must fall. Hier is Enzo Stuarti. MUZIEK

Dat was Dalida met een nummertje uit het jaar 1957, Bambino. En dit is er ook eentje uit de jaren 50, want hier zijn de Johnston Brothers met Join and Sing Again.

Wel, ik heb nog... Oei, toen was het over een oud van deze heren, de Johnston Brothers. Wel, ik heb nog even de tijd in het eerste gedeelte om er ook eens een Duitsstalige plaat tegen aan te gooien. En wie kan het daar beter voor meebrengen dan deze grote meneer uit de Duitse muziekwereld, onze eigenste Freddie Quinn. Hier is hij met White is der Week.

Ja, misschien een vraag om even bij stil te staan. Hè. Waarom worden zotten verliefd? Ik zou het echt niet weten. Why do fools fall in love? Dat waren de Dovels. Wie er nog bij kan in dit programma in het eerste gedeelte, hè, dat is zeker deze meneer Oliver. Hier is hij met Gene.

Wel, ik heb nog één vocale plaat klaargezet in het eerste gedeelte. En dat wordt nog muziek van Ed Townsend met For Your Love. Na de nodige reclame, de boodschappen en het tijd van 11 uur, dan ben ik er terug, dus tot 7's.

0: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Oplichting bij de Rode Duivels na de kwalificatie voor de tweede ronde op het WK voetbal. De Duivels pakten hun grootste zege ooit op een WK en wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland. Volgens Jeremy Doku hebben we eindelijk de echte Rode Duivels gezien. Thibaut Courtois wil dan weer zo ver mogelijk geraken. Maar er was ook kritiek van bondscoach Rudy Garcia, vertelt sportjournalist Jarno Berto van op het WK.
7: Hij schoot nogal op journalisten en vond het niet kunnen dat sommige bepaalde key players van de Rode Duivels has-beens hebben genoemd. Bij Kevin De Bruyne, daarnet in de interviewzone ging het er ook over, die zei, ik ben niet meer de Kevin De Bruyne van 8 jaar geleden. Sommigen noemen ons has-beens en dat haalt een beetje, ja, de goed nieuwsshow dat het op dit moment toch is, een beetje weg.
6: Op woensdag spelen de Rode Duivels hun 16e finale om 10 uur 's avonds. Mogelijk volgt een duel met Zuid-Korea, Senegal, Oostenrijk of Algerije. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten. Dat schrijft HLN. Bedoeling is om de informatie zo meer te centraliseren. Dat zegt Anne Berger van de federale politie.
8: De meerwaarde van deze nationale cel phishing is echt dat die over alle onderzoeken heen data gaat verzamelen en verbanden gaat kunnen leggen tussen de verschillende daderprofielen, de verschillende modus operandi, om zo een feit in Limburg in verband te brengen met een feit in West-Vlaanderen en die bende die daarachter zit sneller te kunnen gaan detecteren en ook oppakken of arresteren.
6: Vorig jaar waren er zo'n 11.300 feiten van phishing. Dat was bijna 30% meer dan in 2024. En Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. In Oekraïne kwamen 2 mensen om bij een droneaanval op een minibus. 13 anderen raakten gewond, onder hen ook 2 meisjes van 12. Oekraïne vuurde dan weer kruisraketten af op een wapenfabriek in het zuiden van Rusland. Daarbij zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Het is zonnig en erg warm. Aan de kust is er regen en onweer. Maxima tot 38 graden, aan zee 28. Vanavond neemt de kans op buien toe. Morgen blijft het warm, met kans op onweer. Maxima tot 30 graden dan. Volgende week wordt het frisser bij 26 graden.
9: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
10: Oh, Céline van Ineffe, die gaat toch?
9: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe doet het gaat dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
11: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt al uw polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
12: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
13: Zorgbedrijf Antwerpen, met Kim van de klantendienst.
14: Zeg Kim, het schijnt dat je een schone fietstoer gemokt hebt.
13: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
14: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
13: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
14: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan direct toepompen.
13: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
15: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
16: mijn ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
17: Aha, aha, aha. Minerva.
18: De klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Dat was Rosemarie in haar lederen hozen. Want het is een liedje, denk ik, uit Bayern. Hè. Het is iets uit... ja, uit Bayern moet het zijn. Hè. Want het was wel de Nederlandse accordeonist Frans Baggerman. Die het bracht, heel mooi liedje, deze Rosemarie aus Tirol. Ja, ik denk het wel. En hier is het koor in de kist van Rijkonif met de 12th of Never.

Dat was het koor en orkest van Ray Conniff. En ik heb hier nu Gene McDaniels er even bij gehaald. En die is op een punt gekomen waarvan hij nooit meer kan terugkeren. Dat is dus eeuwigdurend. Hè. Volgens mij is die man op een goede wijze terechtgekomen. Je weet maar nooit. Hè. Point of no return.

Ja, ik kon haar destijds geen ongelijk geven. A Girl Can't Say No. Dat was dus Edie Gourmet. En van dames gesproken, ik heb er nog eentje klaargezet. En dat is Mireille Mathieu. Die komt hier aan met Ensemble. Als ik nu nog wilt starten, en dat doet het blijkbaar niet, dan moet ik even iets anders proberen te doen. We gaan proberen. Ja.

Forever and Ever was uiteraard een hele grote hit uit de jaren 70 van Demis Roussos, maar dit was dus de opname of de stem van Julio Iglesias. Beste mensen, wat dacht u van de Rode Duivels? Ja, zeg, na 2 minder wedstrijden zijn zij nog groepsleider geworden. Het kan verkeren, zegt Bredero. Hè? En het is ook zo. Hè? Dus nu op naar de volgende ronde. En misschien komen ze dan Canada tegen. Ik weet het niet of wie. Maar het zou niet zo moeilijk zijn, de volgende tegenstander. Troms, hebt u gekeken vannacht of vanmorgen? Nee, ik heb er alvast mijn kat gestuurd. Ik vond het toch wat vroeg om deze wedstrijd te bekijken. Maar ik ga zeker de volgende, die ga ik zeker niet missen.

Ja, ik word echt vrolijk van zo'n plaatje. Hè. Zeker dit van de Mavericks waren dat met Blame It On Your Heart. We gaan het wat rustiger aandoen, want hier is Michael Holiday met Swanee.

0: Ja, ik zei er net, we gaan het rustiger aandoen, maar dat was niet waar, luisteraar. Het was minder waar, want ook deze man kon van zijn paretten geven op zijn Antwerps gezegd. Dat was dus Michael Holiday met zijn Swanee.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
5: Ik doe hem dan altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
8: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
7: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
8: Ja, ik zijn Claire.
7: Ah, amai, dat is rap. Maar schatke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
9: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Das was een stukje big band muziek van het orkest van Max Greyer met onder andere Let's Dance en ook nog Don't Be That Way. En dit, wel, dat is er eentje van eigen bodem. Want hier zijn Nicole en Hugo met In Mooie Blauwe Kaars.

Dat is nu al dus van Kenny Ball. En als je van liefde spreekt, heeft de volgende plaats zeker op haar plaats. Want hier is Paul Anka met Kissing on the Phone.

Wel, ik ben onlangs in Italië geweest op vakantie, maar ik heb helaas geen souvenir meegebracht. Maar wie dat wel deed destijds was Perry Como met zijn souvenir d'Italie. Ik heb nog plaatsgemaakt voor Petula Clark, want die staat klaar met Casanova Biachami.

Dat was dus Petula Clark. Ik heb nog een 3 minuten en 30 seconden en dan ga ik plaats maken voor collega Wilfried, die het mooie weer gaat maken tussen 12 en 2 hier bij Radio Minerva. Mensen, allemaal weer al bedankt voor het luisteren en ik ben er terug bij leven en welzijn uiteraard aanstaande zaterdag tussen 10 en 12. We gaan afscheid nemen met een nummertje van Lucille Starr en Who's Gonna Stand By Me. Nog een prettig weekend en tot volgende week.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninginfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks aan de soep, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De cachou plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar nemen ze door hoe ik.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Het is nog niet duidelijk wie de tegenstander van de Rode Duivels wordt in de 16e finales op het WK voetbal. Dan treffen de Rode Duivels een van de beste derdes in het toernooi. Sportjournalist Jarno Berto schetst de situatie.
10: Het is geen exacte wetenschap, maar veel statistici beweren dat de grootste kanshebber Senegal is op dit moment. Dat is de sportieve winnaar van de Afrika Cup. Zuid-Korea kan ook nog, Algerije kan nog, maar eigenlijk kan Oostenrijk ook nog. Dus er zijn 4 kanshebbers en eigenlijk weten we pas over 24 uur wie het precies wordt, omdat Oostenrijk en Algerije nog tegen elkaar spelen.
9: Wat we wel weten is dat de Rode Duivels woensdagavond om 10 uur 's avonds hun 16e finale spelen. Het was trouwens een echte recordavond voor onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Romelu Lukaku scoorde zijn 6e doelpunt op een WK en wordt zo Belgisch WK-topschutter aller tijden. Thibaut Courtois speelde dan weer zijn 18e wedstrijd op een WK. Geen enkele andere Belg doet beter. Courtois deelde het record voor de wedstrijd nog met Enzo Schifo. Al maar meer gokkers zetten geld in op voorspellingsmarkten, zoals Polymarket. En dus niet via de klassieke boekmakers, dat schrijft de Tijd. Zo'n voorspellingsmarkten zijn nogthans illegaal in ons land. Maar uit cijfers van de Kansspelcommissie blijkt dat al 70.000 Belgen deze maand zo'n voorspellingsmarkt hebben bezocht. En dat is niet zonder risico, zegt Stefan Savenberg van de Kansspelcommissie.
11: Zo is er een veel sterker verslavingspotentieel door de onbeperkte hoeveelheid van voorspellingen die beschikbaar zijn. Er is ook een totaal gebrek aan bescherming voor spelers. Zo is er bijvoorbeeld geen speeltijdbeperking, er zijn geen inzetlimieten, maar er is ook geen identiteits- of leeftijdscontroles.
9: Sommige spelers verloren dit WK al meer dan miljoenen euro's. Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. In Oekraïne kwamen 2 mensen om bij een droneaanval op een minibus. 13 anderen raakten gewond, onder hen ook 2 meisjes van 12. Oekraïne vuurde dan weer kruisraketten af op een wapenfabriek in het zuiden van Rusland. Daarbij zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. En als je dit jaar naar een festival gaat, dan heb je het misschien al gemerkt. Je betaalt voor een combi-ticket gemiddeld 10% meer dan vorig jaar. Dat schrijft de Waalse krant L'Echo op basis van een analyse bij 13 festivals. Die stijging is een pak hoger dan de inflatie, die zo'n 3% bedraagt. Volgens organisatoren komt het onder meer door de hogere kosten van infrastructuur en artiesten. Ook de prijs voor een dagticket stijgt. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm, aan zee zo'n 26 graden. In het binnenland lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien, bij maxima tot 32 graden dan. Volgende week iets frisser, bij 25 graden.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht, op lijfrente, via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
15: Zeg Kim, het schijnt dat gewoon een schone fiets doorgemokt hè.
14: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
15: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
14: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
15: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toe pompen.
14: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
16: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
17: Allemaal?
16: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dan mijn hoek weg.
17: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
16: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
18: Zeg, Josphine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
19: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
18: Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
19: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
18: Wie is dat? Ook een kinesist?
19: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
20: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
21: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
22: Merci Immobiep.
23: Aha. Minerva.
24: Jab bhi main Antwerp mein hota hoon, main Wilfred... और कैफे मिनर्वा सुनता हूँ।

0: Ann Miller en It's Too Darn Hot. Het is al iets beter dan gisteren, maar ik heet u welkom bij Café Minerva, het jongerenprogramma van Radio Minerva. En uw wekelijks afspraak met de geschiedenis, waarin we weer gaan kijken wat er allemaal gebeurd is in de muziek op 27 juni. We begonnen alvast met een nummer uit 1953. Welkom op Café Minerva, dus welkom op zaterdagmiddag.
1: Tot op.

0: Bobby V and the Night Has a Thousand Eyes. Even vertellen dat ik Annie er niet bij is vanmiddag. Nee, die gaan naar Robbie Williams op de middenvijver hier natuurlijk. Maar dat wil niet zeggen dat ik hier moederziel alleen in deze studio zit. Nee, het programma heeft vandaag een beetje een Antwerps tintje. Want straks in het tweede uur ontvangen we Viertakt. En nu heb ik Frank van den Heining bij mij. Frank, goedemiddag.
1: Dag Wilfried.
0: Jij bent de voorzitter van, als ik het goed lees, Koninklijke Gidsenvereniging van Antwerpen, in de volksmond bekend als de Antwerpse Stadsgidsen.
1: Inderdaad, dat is het geval.
0: Ja, hoe lang doe je dat al, dat gidsen?
1: Ja, ik ben sinds het Van Dijkjaar Antwerpse Stadsgidsen, dat is sinds 1999.
0: Oké.
1: Dus dat is intussen tijd er al... 27 jaar.
0: Ja,
1: dus dat begint al. Ja.
0: Wat doen jullie precies met de stadsgidsen?
1: Ja, ten eerste, heel belangrijk, wij zijn allemaal gediplomeerde Antwerpse stadsgidsen. Dus wij hebben een opleiding van enkele jaren gevolgd. Okay. Een stevige opleiding. Mm-hmm. En wij geven rondleidingen in musea, in de stad, ook in een aantal gebouwen. Ook in Oosterweel tegenwoordig. En wij leiden de mensen rond met als doel ze een aangename namiddag of een aangename morgen te geven. Wij gaan zelf kroegentochten in en recent... Ook in het Antwerpse stadgidsen, kunt je in het Antwerps horen gidsen.
0: Ah, ja. Ja, want dat is natuurlijk... Antwerpen krijgt heel wat internationale bezoekers. Toeristen van over heel de wereld komen naar Antwerpen. In welke talen kunnen jullie gidsen?
1: Ja, het is zo dat al onze gidsen... Op enkele uitzonderingen na in staat zijn om één of meerdere talen te gidsen. Ze hebben daar ook voor een taalexamen moeten afleggen. Tegenwoordig is dat bij Lingua Polis van de Universiteit van Antwerpen. Mm-hmm. En wij gidsen in het Nederlands, in het Antwerps, ja. Maar natuurlijk ook in het Duits, in het Engels, in het Frans, in het Italiaans, in het Spaans. We hebben Russische gidsen, een gids die Oekraïens kan en... Dat is het zo ongeveer.
0: Mm-hmm. Kan iedereen stadsgids worden eigenlijk?
1: Iedereen kan stadsgids worden. Op voorwaarde dat je... Tegenwoordig is de eis dat je een middelbaar diploma moet hebben.
0: Ah ja.
1: En dat moet je een opleiding volgen. Tegenwoordig is dat bij het CVO in Antwerpen. Mm-hmm. Van 2 jaar, 2,5 jaar.
0: En wat leer je daar dan?
1: Het eerste jaar is... Kunstgeschiedenis, architectuur, ja. Maar ook praktische ervaring leer je daar op te doen. En dan het tweede jaar ga je specialiseren in Antwerpen. Mm-hmm. En dan ben je gediplomeerd Antwerpse stadgids. En dan kan je bij ons terecht.
0: Goed, hoeveel zijn jullie eigenlijk?
1: We hebben 200 leden. Ja. En we hebben een 140 actieve stadgidsen.
0: Nu, als wij spreken Antwerpse stadsgidsen, gaan de mensen direct denken van, ja, dat is iets van de stad. Maar dat is niet helemaal, hè?
1: Oorspronkelijk waren wij de officiële gediplomeerde Antwerpse stadgidsen. Maar een jaar of 5, 6 geleden heeft de stad beslist om dat af te stoten. Men beschouwde dat niet meer als een kerntaak. En dan heeft men eerst nog gewerkt via een concessiesysteem, via Experience Antwerp. Maar een jaar geleden hebben wij van Schepen Kennis het bericht gekregen dat dat toch nog te veel geld kostte. Ja, ja. En dat we nu autonoom moesten worden. En dat heeft ons dan heel wat werk gekost, heel wat energie, heel wat tranen.
0: Je moet dan ook heel nachtrust. Die organisatie op punt zetten.
1: Ja, we hebben ook een speciaal programma daarvoor gaan halen. E-Guide heet dat. En daarmee beheren wij eigenlijk onze rondleidingen. Daar kunnen de mensen boeken. Daar kunnen onze gidsen zien wat ze moeten doen. En regelen we ook de uitbetaling van het systeem. Want de gidsen moeten ook betalen.
0: Jullie bestaan ondertussen 100 jaar. We gaan het daar zo dadelijk over hebben. Ik stel voor om eerst wat Antwerpse muziek te draaien. MUZIEK

0: Ja, als je het dan toch over Antwerpen hebt, dan kan Wannes van der Valde natuurlijk niet op het appel ontbreken. Ik heb Frank van de Heining, de voorzitter van de Antwerpse Stadsgidsen, bij me. Frank, jullie hebben wat te vieren. Jullie bestaan 100 jaar. Hoe pakken jullie dat aan?
1: Ja, inderdaad. Wij bestaan 100 jaar en daar zijn we heel fier op. En voor ons was het belangrijk dat we onze 100-jarige bestaan, dat we dat konden vieren met de Antwerpenaren ook.
0: Ja.
1: Bij extensie natuurlijk eigenlijk iedereen die Nederlands spreekt is welkom tijdens die viering. En daarom hebben wij het gedacht gekregen om in het kader van onze activiteiten 100 gratis rondleidingen aan te bieden. Tijdens de periode van de Antwerpen Kermis. Vroeger was het de gewoonte dat tijdens Antwerpen Kermis je gratis musea en de stadswandelingen kon doen. Die had dan gratis door de stadsgidsen werden aangeboden. En wij dachten dat dat verloren geraakte erfgoed van Antwerpen nieuw leven moest ingeblazen worden.
0: Wanneer spreken we Antwerpse Kermis?
1: Antwerpse Kermis is eigenlijk de periode rond de 15e. En concreet voor ons is dat van 12 tot 16 augustus 2026 in de vakantie. Dat je dan van 12 tot 16 augustus, niet 26, dat we dan 100 rondleidingen aanbieden. 10 in de voormiddag, 10 in de namiddag, 5 dagen aan een stuk, in totaal 100.
0: Okay.
1: En een 60, 70 gidsen van ons zullen dan klaarstaan op alle mogelijke plaatsen om dan die rondleidingen uit te voeren.
0: Ik veronderstel dat er mensen zitten te luisteren die zeggen van, dat wil ik wel eens doen. Hoe kunnen die zo'n gratis rondleiding boeken of krijgen? Of hoe
1: ja, het is geen kwestie van krijgen. Je moet ze wel boeken.
0: Ja.
1: We doen dat tegenwoordig elektronisch. Dus de ticketjes op papier, dat is het verleden. Wat doe je? Je gaat naar de website antwerpsestadgidsen.be. Mm-hmm. Als je het in het Engels wilt doen, kan dat ook. Dat is antwerpcityguides.eu. Mm-hmm. Maar misschien is dat wat te moeilijk. Dus antwerpsestadgidsen.be. En dan zoek je naar Antwerpen Kermis. En daar heb je een mooie molen die daar ronddraait. Mm-hmm. Je klikt erop en dan kom je op het aanbod en dan kies je wat je wilt. En dan wordt er nog een wordt je mailadres nog gevraagd, want we gaan dat opsturen.
0: Dat sturen, ja.
1: En dan ben je vertrokken en dan kan je kiezen wat je wilt. We hebben, het enige dat we beperkt hebben, is dat er maximum 4 rondleidingen per boeking kunnen gebeuren. Maar als je wilt, kan je meerdere rondleidingen boeken.
0: En, wat betaal je normaal voor zo'n rondleiding bij jullie?
1: Het is zo dat wij tot hiertoe eigenlijk heel beperkt individuele rondleidingen doen. Maar groepsrondleidingen kosten 130 euro plus 5% kosten die we er bovenop rekenen. En daar mogen dan 20 mensen deelnemen. Maar als je met een havenrondrit met ons meegaat, dan mag je een volle bus hebben. Oosterweel, identiek, hetzelfde. Dan maken we geen onderscheid meer tussen 20 of... het is dan de volle bus. Hier is het concreet voor de Antwerpse Kermis. Minimum 12, maximum 20. Mm-hmm. De musea
0: en jullie 15. Houden de mensen ook op de hoogte, als ze dan geboekt hebben, waar en hoe? En
1: ja, het is dus zo, als je boekt, dan krijg je een elektronisch ticket. Dat ticket mag je meenemen. Het is eigenlijk niet verplicht, maar je kan je het best meenemen.
0: Mm-hmm.
1: En er staat een QR-code op, maar dat is eigenlijk eerder op de toekomst gericht. En de gids heeft de lijst van de mensen die er komen, dus we weten wie dat er aankomt. En de toegang tot het museum is door de musea voor dit evenement van ons gratis
0: mee inbegrepen in
1: ja,
0: dat gratis.
1: Je krijgt dus zonder te betalen toegang tot de musea. Enkel in het kader van Antwerpen Kermis, 100 jaar Antwerpse Stadgidsen.
0: Frank, ik wil je bedanken voor je komst naar hier toe. Ik wens jullie heel veel succes. Ik zou zeggen tot over 100 jaar, maar ja, dan gaan wij er niet meer zijn natuurlijk.
1: Kan ik eens over nadenken, maar ik denk dat je gelijk hebt. Wilfried, bedankt voor de gelegenheid.
0: Graag gedaan, dag.

op Doc Pomus. Sorry, ik was even met een draad kwijt. Doc Pomus is de artiestennaam van de Amerikaanse blueszanger en songwriter Jerome Salone Felder. Hij is geboren op 27 juni 1925 in New York. En samen met Mort Schumann schreef hij de grote hits als Save the Last Dance for Me van de Drifters en Viva Las Vegas van Elvis Presley. Dat heeft hij ook geschreven. Die hoor je zo dadelijk. Maar eerst laten we Doc Pomus even zelf aan het woord. Pomus overleed trouwens in 1991. Hij was 65.

0: proberen. Contact zien, contact proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer.

Pyramids and Penetration. Bruce Johnson is lid van de Beach Boys, of was lid van de Beach Boys. Hij is vandaag jarig, hij wordt 84 en die Bruce Johnson is trouwens ook de man die verantwoordelijk is voor deze schitterende Beach Boys hit.

Officieel hebben ze natuurlijk maandag en dinsdag nog een schooldag voor de boeg. Maar ik denk niet dat daar nog veel gaat gebeuren. Dus dacht ik van laat ik deze Ujoffre maar eens een keertje bovenhalen. Adieu, monsieur le professeur.

Swinging on a Star en Big D. Irwin. En die zangeres die je hoorde, dat was Little Eva van The Locomotion, weet u nog wel. Swinging on a Star uit 1963. Op 27 juni 1976 krijgt John Lennon zijn green card voor de Verenigde Staten. Een verblijfsvergunning dus. 4 jaar later bleek dat niet zo meevaller.

Politici van Rijn de Vries, hij is geboren op Java, toenmalig een Nederlands Indië, op 27 juni 1942. En wordt vandaag dus 84, Bobby Womack, die overleed dan weer op 27 juni 2014. Hij werd 70. Hij is de componist en de zanger van de Valentino's, van dit nummer.

kent het nummer natuurlijk het best van de Rolling Stones, maar het was origineel van de Valentino's met zanger Bobby Womack, die het ook schreef. It's all over now. Dat is niet helemaal waar, maar het is bijna 1 uur. En u weet het, dan moeten we er eventjes tussenuit voor reclame en gesproken dagblad. Na 1 ben ik er graag terug voor de B-kant van Café Minerva. Blijf vooral van uw toestel. Blijf bij ons, blijf bij Radio Minerva. Graag tot zometeen.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, rookt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze daar ook.
4: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
5: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
6: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
5: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
6: De Stoute Bart de Pauw Show.
7: Dank u vriendelijk voor vanavond.
5: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
8: Radio Minerva.
9: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Het is nog niet duidelijk wie de tegenstander van de Rode Duivels wordt in de 16e finales op het WK voetbal. Dan treffen de Rode Duivels een van de beste derdes in het toernooi. Sportjournalist Jarno Berto schetst de situatie.
11: Het is geen exacte wetenschap, maar veel statistici beweren dat de grootste kanshebber Senegal is op dit moment. Dat is de sportieve winnaar van de Afrika Cup. Zuid-Korea kan ook nog, Algerije kan nog, maar eigenlijk kan Oostenrijk ook nog. Dus er zijn 4 kanshebbers en eigenlijk weten we pas over 24 uur wie het precies wordt, omdat Oostenrijk en Algerije nog tegen elkaar spelen.
10: Wat we wel weten is dat de Rode Duivels woensdagavond om 10 uur 's avonds hun 16e finale spelen. Het was trouwens een echte recordavond voor onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Romelu Lukaku scoorde zijn 6e doelpunt op een WK en hij wordt zo Belgisch WK-topschutter aller tijden. Thibaut Courtois speelde dan weer zijn 18e wedstrijd op een WK. Geen enkele andere Belg doet beter. Courtois deelde het record voor de wedstrijd nog met Enzo Schifo. Al maar meer gokkers zetten geld in op voorspellingsmarkten, zoals Polymarket, en dus niet via de klassieke boekmakers, dat schrijft de Tijd. Zo'n voorspellingsmarkten zijn nogthans illegaal in ons land, maar uit cijfers van de Kansspelcommissie blijkt dat al 70.000 Belgen deze maand zo'n voorspellingsmarkt hebben bezocht. En dat is niet zonder risico, zegt Stefan Savenberg van de Kansspelcommissie.
12: Zo is er een veel sterker verslavingspotentieel door de onbeperkte hoeveelheid van voorspellingen die beschikbaar zijn. Er is ook een totaal gebrek aan bescherming voor spelers. Zo is er bijvoorbeeld geen speeltijdbeperking, er zijn geen inzetlimieten, maar er is ook geen identiteits- of leeftijdscontroles.
10: Sommige spelers verloren dit WK al meer dan miljoenen euro's. En over een kwartier vliegt een asteroïde langs onze aarde, op zo'n 2,5 miljoen kilometer afstand. In astronomische termen is dat nog altijd relatief dichtbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een doorsnede van 750 tot 1650 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
13: Het gaat hier om de asteroïde 1997 NC1. Die 1997 verwijst naar het jaar waarin dat de asteroïde ontdekt is. Nu, de afstand is nog steeds zeer ver. 6,7 keer de afstand tot de maan. Dus er is geen enkele kans dat deze asteroïde zal inslaan.
10: De asteroïde is vanuit ons land niet zichtbaar, omdat het overdag is. In delen van Noord- en Zuid-Amerika kan je hem wel spotten. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm. Aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week iets frisser bij 25 graden.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
1: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
1: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
15: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
17: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
18: Zeg Kim, het schijnt dat gewoon een schone fietstour gemokt heeft.
17: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
18: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
17: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
18: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toe pompen.
17: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
19: Aha, aha, aha. Minerva.
20: Je bent weer terug bij Café Minerva. Jouw wekelijkse afspraak met de geschiedenis op zaterdag.
21: Well, well, well. Look who's here. I haven't seen you in many a year. If

0: you do, how'd you do, how'd you do?
1: If I knew you were coming and I would have baked a cake. Eileen Barton zou het ook kunnen zeggen tegen mijn gasten die ik hier altijd ontvang. Welkom op de binnenkant van Café Minerva.
2: Kato, zit jij nu nog altijd op café?
1: Ja, ja, tot 2 uur. Hè. En we krijgen bezoek. Hè. Viertakt komt langs, ik hoor ze al kloppen.

0: Fats Domino en Blueberry Hill. En het is vandaag een beetje een historische dag, want het is vandaag precies 70 jaar geleden dat hij het nummer heeft opgenomen bij de Masters Recorders in Hollywood. Maar over naar de orde van de dag. Ik heb bezoek in de studio van de heren van Viertakt. Het is eigenlijk een beetje Drietakt, want ja, ze zijn maar met z'n drieën.
1: Vandaag wel, ja.
0: Ja, Johan, Robbie en Wim, goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
0: Dat is even geleden, hè?
2: Dat is inderdaad even geleden, ja. Dat klopt.
1: Maar elke keer als we terugkomen, is het om iets te komen
0: vertellen. Ik heb iets te vertellen vandaag. Ja? Maar even over iets anders. Je hebt kortelings een personeelswissel doorgemaakt.
3: Ja.
0: Hoe is dat verlopen?
3: Mijn neef is spijtig genoeg ziek. Ja? En dan hebben we Odysseus gedaan. En daar is de Roy uitgekomen. Mm-hmm. En die heeft heel veel ervaring. Is de goeie koepste.
1: Ja, ja, ja, daarmee dat hij maar ook vandaag niet is. Hij moest naar een trouwfeest. Ja, dan kreeg de deze natuurlijk. Ja, ja, ja.
3: Nee, nee. De Roy is de vervanger. En hij moet hem nog een beetje inwerken, maar het loopt wel goed.
0: Ja, want dat moet niet makkelijk zijn. Jullie waren toch al hoeveel jaar samen bezig?
2: Vijf jaar.
0: Voilà.
1: Het zesde jaar bezig. Hè?
2: We zijn nu het zesde jaar bezig, ja. Plus natuurlijk, dat is een hele achterstand om als zanger mee in te pikken. Ja? Het gaat niet alleen over nummers, het gaat niet alleen over teksten, maar het gaat natuurlijk ook over het aanvoelen op het podium. Na vijf jaar zeiden
0: op elkaar
2: ingewerkt. En je weet wie het er wat gaat zeggen eigenlijk. Dus dat moeten we eigenlijk allemaal terug opnieuw een beetje.
1: Ja, het is afstemmen. Ook teamsport. Hè. Allee, ik bedoel, ja, het inwerken op elkaar, het afstemmen op elkaar. Dat was met Yves heel tof altijd. Ja. Dus bij deze, want met deze waren weer, ik denk dat hem het moeilijk heeft. Want ja, hij heeft wat op zijn longen en zo. Dat was ook de reden. Dus via deze weg, Yves, nog eens bedankt voor alles. En met
0: ik
1: deze weer courage.
0: Hè.
1: Maar Roy doet dat absoluut heel tof en goed.
2: Zeker vast, ja.
1: En ja, het wordt een drukke zomer, ook voor hem, voor ons, voor iedereen. Hè? Ja. Ja.
0: Stel je voor dat er mensen aan het luisteren zijn en die weten niet wie jullie zijn.
1: Oei.
0: Hoe stellen jullie voor? Wie zijn jullie?
2: Vier, ja, misschien dat ik...
1: ja, doe
2: dan
1: doe
2: kunnen we gaan ASB het overpakken.
1: Ja, dat is zeker.
2: Viertakt is eigenlijk een band die gegroeid is uit de vraag van de originele Strangers, de mensen die achter de originele Strangers zitten, om de muziek van de Strangers terug opnieuw leven in te blazen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk origineel het start idee geweest.
1: Ja, conceptje, ja.
2: En daar zijn we mee gestart. We hebben eigenlijk heel veel nummers terug opnieuw moeten opnemen in de studio. Zowel muzikaal als zang uiteraard. Mm-hmm. Omdat er heel veel van de muziekbanden niet meer beschikbaar waren. Bestond ook gewoon niet meer. Dus we moesten daar eigenlijk nieuwe dingen van maken. Er zijn ook nieuwe arrangementen gemaakt. De Robbie is daar degene die daar het meeste werk heeft ingestoken.
1: Hij is daar ook een krak in, hè? Ja, ja, oké, okay, dat is genoeg.
2: Dus dat is eigenlijk Viertakt. Viertakt is eigenlijk origineel de Strangers tribute band.
1: Maar misschien toch wel een tweede luikje, Wilfried. Ja. Dat we ook eigen nummers maken. En jaar na jaar valt me dat wel op zo. Bij in dezelfde elan. Goed dat je het zegt. Ik zou het nog vergeten, hè, die elan. Nee, maar het doet ons plezier dat ook ons publiek die nieuwe nummers oppakt en meezingt. Dat hebben we nu elke keer bij een optreden toch wel ervaren. En dat doet ons enorm veel plezier. Wat niet wil zeggen dat we de Strangers repertoire zouden vergeten. Nee, die moeten er altijd
0: zeker
1: bij
0: niet,
1: zijn.
0: Want de Strangers hebben in de tijd een nummertje gemaakt op dat rapnummer
2: Sugar Hill Gang, Rappers Delight.
0: Om zichzelf voor te stellen.
1: Ja. Just,
0: biografie gelieken.
1: Ja.
0: En jullie hebben dat nu ook gedaan.
1: Ah ja, je moet, hè. Je moet.
2: Ja.
1: Volle gaas. Volle gaas. Kom op.

0: Vind je straks makkelijk een lieke om u voor te stellen? Moeten we dat niet elke keer doen op het podium? Hè?
1: We doen dat regelmatig. Ja. Dat is plezant. Hè? Ja. En dat weten de mensen ook niet eens. Hè?
0: Nu, mensen die zitten te luisteren zeggen, ik heb dat nog nooit niet gehoord.
2: Nee, dat is nieuw. Dat is een splinternieuw. Ja, ja,
0: ja. Want jullie zitten hier om aan te kondigen dat jullie
2: een nieuwe CD hebben.
1: Ja, de derde ondertussen.
0: Is dat de derde al?
1: Ja, full CD. Hè.
0: Allemaal nieuw materiaal of zit er van alles tussen?
2: Van alles is weer een mengeling met de Strangers liedjes en onze eigen nummers. Mm-hmm. En we gaven het een titel, Changement en Decor.
0: Vanwege de personeelswissel misschien?
1: Ja. Daar hebben we lang op ontdenken geweest. Hè? Ja, van, op een titel. Want vind nu maar een serieuze titel. Wat een beetje wat achtergrond heeft, wat ballen heeft. Alleen voor te zeggen van... Ja, en dat hebben we er dan nooit gekregen.
2: Ja, de neef is met een titel...
1: De neef heeft dat dan nooit eigenlijk gevonden. Zeg.
2: Ja. 14 nummers en 1 bonus, klopt het?
1: Ja.
0: Dacht het, ja. Klopt. Maar... Ik kreeg er straks een berichtje van jullie manager, de Chris. Die zit nog altijd op die cd's te wachten. Die is af. Ja. Die is onderweg.
2: Ja. Dan zit bij B-post.
1: Ja, en als
2: het
1: van B-post moet komen. Ja. Enfin, ik wil niet niks zeggen, hè.
0: welke nummers van de Strangers hebben jullie daar nu opgezet?
2: Oei.
1: Ja. Nefateur.
3: Ministère.
1: Ja,
2: een goed posteur.
3: Blauwe geschelpte.
2: Ja, een goed posteur.
3: Een goed posteur. Ja. Ik ben blij dat ik een vinkt ben.
1: Ja. Juist. Ja.
3: En dan zal het...
1: De blauwe geschelpte. Die staat er trouwens twee keer op.
0: Ja,
1: met een heel speciale versie.
0: Ja. Ja, heb ik gehoord.
1: Ja.
0: Op die cd staat een nieuw nummer volgens mij. Regime.
1: Ja. De real neef is dat nog niet.
2: Nee, dat is vanaf 2 jaar.
0: Of dat had ik nog niet.
1: Ondertussen zijn we al wat afgevallen.
0: En dat is toevallig een nummer van mijn favoriete producer. Hè.
1: Is dat echt?
0: Ja, ik hou niet van die bonke muziek. Uh-huh. Maar die gast,
1: die wel.
0: Dat vind ik geweldig.
1: Ja. Dat is ook een dansje bij, hè. Daar kun je veel mee afvallen. Hè. Je moet maar eens kijken op YouTube.
0: Ik heb over Avicii. Hè.
3: Avicii, ja.
0: Wie heeft tekst geschreven van Regime?
2: Allemaal samen.
0: Doen jullie dat samen?
2: Deze hebben we met de neef nog met Veri geschreven.
1: Ja.
0: We gaan eens naar luisteren.

0: ik zal het zo beetje wel mogen gaan uitleggen hiernaast waarom ik een fietsje gedraaid heb op Radio Minerva. Maar ik vind het constant. regime. Op de nieuwe cd dus, Changement de Décor.
1: Ja. Yes. Toch wel, want je hebt misschien de stem nog van de Eve gehoord. Er zijn dus
0: die
1: nog
0: zing, ja, er zijn nummers waar hij nog,
1: waar hij nog op staat. Ja, dus, maar natuurlijk met de live shows doe Roy dat dan. Ja, maar ja, dat was al mooi ingeplikt en zo. En met, naar de toekomst gericht van, we gaan dat doen, op een verzamel cd, full cd zetten. Maar er is ook een deal natuurlijk samen met de Roy.
2: Jullie
0: hebben al opnames gedaan met Roy nu.
2: Ja, zeker. Maar we vonden het eigenlijk ook wel niet meer als normaal eigenlijk, voilà. Dat we de nummers die we al hadden met Yves, dat we die zouden behouden.
1: Ja. En dat zeker opzetten.
0: Dat hebben we bij K3 ook gedaan, hè.
2: Voilà. Is dat echt?
1: Ja, maar de dingen, hij kan zich een original noemen.
2: Ja, een OG. Een OG,
1: hè. Ja, dat is zeker.
0: Iets anders nu. Jullie zitten, ik heb jullie uitgenodigd om de nieuwe cd te komen presenteren. Krijg een half uur voor het programma telefoon van Chris van, zeg, we hebben ook een nieuwe single.
3: Ja. De cd is natuurlijk opgenomen. De cd is opgenomen al enkele maanden geleden.
0: Ja.
3: We worden nog een zomersingle. Dat doen we elk jaar, een zomersingle uitbrengen.
0: Ja.
3: En dat is Schat van de Vent geworden.
1: Mm-hmm.
3: Dus dat is een nummer van Fleming. Hoogland.
1: Ja, van die Hollanders.
3: Hollanders.
1: Ja, je kunt beter goed pikken van een Hollander, want dat doet hij nu ook, hè, een Hollander.
0: Ja. Ik zeg altijd, als een Hollander u niet genaaid heeft, dan heeft
1: voilà.
0: Het vergeten.
1: Ja, maar ga zeg het nog. Ga zeg het niet op proper.
0: Dan is hem vergeten.
1: Nee, maar dat wordt er niet op plezant leken. We hebben het ene keer al eens gedaan met een optreden, denk ik. En dat valt toch wel in de smaak. De mensen zullen het zelfs wel horen en dan moeten zelf maar oordelen.
0: En dat komt dus uit op single, dit?
1: Dat stopt dus niet mee.
0: En gaat Bipost het leveren voor augustus nog? Of?
1: Ja, dat weet ik niet. Hij zal op de streaming komen in toestanden.
2: En de radio's krijgen dat ook.
1: En de radio's krijgen dat ook toegezonden. En dat komt dan misschien op de vierde full cd, wie weet. We doen altijd zo een sprongetje, ahead. Ken je dat? Zo een beetje versprongetje.
0: Is er echt voor jullie een lange termijn planning? Doen jullie dat echt?
3: Nee. Zolang ze ons vragen, blijven wij optreden en voelen wij zelf dat het begint af te zwakken. Geven we elkaar een pol, een toog, een pint pakken. Het was plezant.
1: Ja.
3: Maar we hebben een hele drukke zomer nu.
0: Zo is het ook gestart eigenlijk. Gaan we dat eens doen? Hè?
2: Ja. Pas op, lange termijn denken. Als van de Chris onze manager afhangt, die zou niet liever willen natuurlijk, dat we een lange termijn gaan denken. Maar dan zeggen we, hey Chris, rustig al.
3: Voetjes op de grond.
0: Oké, we gaan luisteren naar die nieuwe single. Schat van een Vent.
1: Schat van een Vent.
2: Goed luisteren.

Jeanke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Televenkt.
1: Ja, duidelijk. Oorwurm. Ja.
2: Ja, vind je het goed? Vind je het goed?
1: Ja, dat is oorwurm.
3: En je hebt een premier, hè?
4: Ja, je hebt een premier, hè?
1: Ah, dat was de eerste keer op de radio.
4: Ja, dat was de eerste keer op de radio. Dan zit de eerste radio die je dat in zijn bezit, hè?
1: Dank je wel. Ja, ja. Bedankt voor het langskomen, zou ik zeggen.
2: Graag, graag
1: maar
2: gedaan,
1: jullie mogen nog niet gaan lopen, want jullie hebben nog nieuws voor ons.
3: Ja, we gaan 5 cd's weggeven.
4: Ja, full
3: ook
4: cd's.
3: Ook al zijn ze er nog niet. Ze komen wel om met de Beatles. Maar als we ze hebben, dan gaan we ze naar hier brengen. En de luisteraars die lid zijn, moest ik buizen.
1: Ze moeten lid zijn.
3: Die kunnen de cd... Up, begin dan.
1: Voilà, ja, ik heb het gezegd. Hè. Maar ze moeten een vraagband.
4: Ja, ja, absoluut. Ja. Absoluut.
1: Want in dat
4: linker... hier al, hè. Dat begint hier al te loeien, hè.
1: Grafieke Lieke, daar hebben jullie ook verteld wat jullie eigenlijk als job deden voordat je bij Viertakt was.
2: Ja.
1: En ik wil weten van de luisteraars of ze goed geluisterd hebben, wat heeft de Johan als job gedaan? Hij zegt het in het Lieke. Jullie blijven zitten aan de telefoon om de telefoons op te nemen.
4: Ja, ja.
1: En ik hoop dat we elkaar... Dat,
4: zo'n moeilijke vraag is dat natuurlijk niet.
2: Nee, de eerste is er al. Mag ik oppakken?
4: Zeg, mag ik nog even zien, Nick? Maar ik heb dat beloofd. Hè. Ja, mijn schoonzus, met een man, die zijn dan juist gelaand in... Ja, ik moest toch een goeie dag doen. Ik had dat beloofd.
2: Gelaand.
4: Normaal ging ze in duinen ophalen. Bij deze, goeiendag, hè, schatke, wel thuis. Hè.
1: Ja, hij komt als hem door de kinderen.
4: Ja, dat is goed. En die telefoon, die gaat hier nogal.
2: Vanaf na mogen ze bellen, zeg. Voilà. Hopla.
1: Dag.
5: Trek de Daalschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
6: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of vol vent, of tournedeau. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
7: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
6: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
7: Verongs is dat, manneke.

je dus zo'n nieuwe cd van Viertakt wil winnen en je bent lid van Radio Minerva, moet je gewoon bellen naar 03-219-1727. De mannen zitten daar om de telefoon op te nemen en juist antwoorden op de vraag: wat was de job van Johan voor hij bij Viertakt is beginnen zingen? Op 27 juni 1960, daar gaan we nu naartoe, is Connie Francis de allereerste vrouwelijke artiest die met een nummer 1 op de Billboard Hot 100 staat. En dat nummer was deze hier.

Poupée de Sier, Poupée de Son in Frans Gall uit 1965. En terwijl de heren van Viertakt verder flexijobben als telefonist bij Radio Minerva, neem ik u mee naar 27 juni 1970. Want dan komen de Jackson 5 op nummer 1 in de Verenigde Staten met The Love You Save.

De Jackson 5 en The Love You Save. En nu we toch bezig zijn in die hitparade in Amerika. Nog even vertellen dat je trouwens niet meer moet bellen voor de cd's van Viertakt. Want die zijn allemaal de deur uit. Op 27 juni 1964 komen Peter en Gordon op nummer 12 daar in de Verenigde Staten met A World Without Love. Het nummer is geschreven door Lennon en McCartney. En het feit dat Peter Asher's zustertje Jane het liefje van Paul McCartney was in die tijd, ja, dat gaat misschien wel een beetje golven.

Peter and Gordon. En A World Without Love. Ik zei het al, je hoeft niet meer te bellen voor die cd's van Vier Takten, want die zijn allemaal uitgedeeld. Zodra Bpost de cd's levert bij Vier Takt, dan gaan die jongens van Vier Takt de cd's naar u thuis opsturen met Bpost. Wie er jarig is vandaag? Wel, Wim Soetaert. Kent u die nog? Uit 2003. Hij is geboren op 27 juni 1974 en wordt vandaag 52.

Wim Soetaar en allemaal zijn dikke hit uit 2003. Hij is jarig vandaag, maar hij niet alleen. Ook Louisa uit Deurne, Els uit Mortsel, Lisette uit Wilrijk, André uit Edegem, Freddy uit Deurne, Marie-Louise uit Berchem, Herman uit Aartselaar, Andrea uit Deurne, Janine uit Mortsel, Rudy uit Hoven en Vera uit Mortsel. Daar wordt gefeest allemaal thuis, want die zijn allemaal jarig. Ik bedank iedereen die geluisterd heeft en ik feliciteer de mensen die een prijs gewonnen hebben vanmiddag. Zo dadelijk zijn er Frankie en Monique met middagmatinee. Ik vind het middagmatinee. Is het echt Frank? Uw avondprogramma is waarschijnlijk dan avondsoiree. Nee. Ik wens u een lekker zwoel weekend nog toe. En graag tot een volgende zaterdagmiddag voor een nieuw café. Dag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
5: Land of hope and glory.
4: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva.
7: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
6: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke verzekert dat er geen ziekenhuizen zullen sluiten als gevolg van de ziekenhuishervorming die hij wil doorvoeren. Van den Broeke wil de zorg zo meer centraliseren. In totaal zullen zo'n 30-tal ziekenhuizen geen algemeen ziekenhuis meer kunnen blijven. Je hoort minister van den Broeke.
9: Ze hebben eigenlijk niet de schaal om in de toekomst die gespecialiseerde zorg dag en nacht goed aan te bieden. En we willen eigenlijk, waar ziekenhuizen die schaal niet hebben, gewoon een specialisatie op dagactiviteit. Voor mensen die ouder zijn, mensen die revalidatie nodig hebben, dagziekenhuis. Dat is de toekomst.
8: Vooral in Oost-Vlaanderen is de impact groot. Daar komen 5 ziekenhuizen in het vizier. Onlinebank MeDirect trekt naar het grondwettelijk hof tegen de verhoging van de bankentax. Dat heeft de CEO gezegd in een interview met Le Soir. De bankentax is een extra belasting voor banken om het begrotingstekort aan te pakken. MeDirect is niet tegen de tax, maar wil dat die anders berekend wordt. Zo zou die volgens de bank kleinere banken veel harder treffen, tot zelfs 20% meer. MeDirect vreest daarom dat de concurrentie met grote banken te groot wordt. En de Verenigde Staten hebben bijna 400 websites offline gehaald omdat je er illegaal WK-wedstrijden kon kijken. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt. Zo'n illegale streams zijn een schending van de auteursrechten, maar het is ook gevaarlijk voor de kijkers, want de sites zijn onbetrouwbaar en willen soms persoonlijke data, zoals bankgegevens, stelen. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm, behalve aan de kust. Daar regent het. Maxima tot 26 graden aan zee, in het binnenland 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen. Daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week iets frisser bij 25 graden.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
13: Oh, Céline van Eneffe, die gaat toch?
12: Hoe doet hij dat?
13: Zeg Céline, hoe dode gaat dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
14: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
15: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
16: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
17: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci, Immobiep.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

zaterdagmiddag het moment om even stil te staan, te genieten en je mee te laten voeren. Middagmatinee met Frankie. Een heerlijke mix van evergreens, crooners en muzikale parels die je hart verwarmen. Laat je zaterdag glanzen met de klanken van toen en de charme van nu. Zaterdagmiddag, middagmatinee met Frankie.

Een zeer goede namiddag daar aan de andere kant van de radio. Dit is Middagmatinee, live vanop Sint-Anneke met Frankie en Monique. En Monique kan je bereiken op de 03-219-1727. We bedanken natuurlijk eerst onze Wilfried met zijn jongerenprogramma Café Minerva. En Wilfried heeft een beetje moeite mee met Middagmatinee. Maar een Middagmatinee begint normaal van 2 uur en het duurt normaal tot 1 uur of 5. Dus ja, geen probleem. Ben je lid? En u wilt dus graag genieten, maar je moet er wel van naar Blankenbergen gaan, naar de Jackie's jubileumshow. Ik heb nog een paar duwe tickets. Dus ben je lid? Belt 03-219-1727. En we beginnen vandaag met It's a Wonderful World. Nu wel, er is meer wind. Ik vind het vandaag al wat aangenamer dan gisteren. Hier is Vic Damone.

My Soul, My Heart, Al Martino. Nog een beetje meer informatie over Jackie Lafon's jubileumshow. Die gaat door van 30 juli tot 4 oktober. En dat zijn ticket voyagers. Dus je kan zelf uw dag kiezen wanneer je wil gaan. Maar je moet er wel natuurlijk voor naar het Witte Paard in Blankenbergen. Dus ben je lid, belt 03-219-1727. En nu, Jane Morgan. Morgan. En ik vraag me eigenlijk altijd af, zou dat familie zijn van in Hoboken? Was er een afstase, de Morgan? Ja, wie weet, hè? Jane Morgan. Hier is ze met 1, 2, 3.

Careless Hands, Des O'Connor, 1967, spreken we hier wel. Ik moet ook zeggen, mensen, niet meer bellen voor die kaarten van Jacques Lafont. Ze zijn de deur al uit, jawel. De mensen die geluk hadden, veel plezier naar de show, hopelijk veel lachen. En normaal zou ik zeggen, try again, maar het is niet meer nodig nu. Try again, hier is Dee Martin.

0: Jawel, ik kan dat niet zeggen, maar straks in Studio 2, de mannen van Viertakt wel. I am a singer, dit was René Vroger. En we gaan eerst wat informatie.
1: De Van Hunxel doelt tot bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Verongs is dat, manneke.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
6: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
7: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
6: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
7: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
6: Geniet ervan, het zijn de beste.
7: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
8: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Een instrumentaaltje van Ronnie Aldrich met Ebtide. En nu gaan we naar 1964. My Love, Forgive Me. Hier is Robert Goulaert.

Frenzy met Bobby Rydell. Popcorn, en wil je meer van dit horen? Moet je strak luisteren tussen 20 uur en 21 uur naar Popcorn City met Jan van Dijk. Ik heb nog wat informatie. Als je graag paella eet, moet je luisteren. Accordeonvereniging De Nachtegaal uit Edegem organiseert haar jaarlijkse paella-dag op zondag 28 juni vanaf 11 uur tot 20 uur. En dat in de zaal Ons Nest, Jacob de Rorestraat 4 te Edegem. De paella kan afgehaald worden, maar kan ook ter plaatse genuttigd worden. En voor de mensen die geen paella lusten, er is ook kip met champignonsaus en kroketjes à volonté. De prijs bedraagt €24 en dat kan ook geleverd worden in Edegem, Kontig, Mortsel, Hoven en Wilrijk. En bestellen? Dat kan je via het nummer 0494-729458. Ik ga nog even herhalen, 0494-729458. Of meer info is te bekomen op mijn website www.denachtegaal.info. En nu André Hazes met Zomer.

In the Still of the Night, Julie London, 1963. En voor het volgende jaar moet eigenlijk al nacht zijn, want het blijft lang licht. Maar wil je dat graag zien, moet je lang opblijven. Hier de lichtjes van de Schelde. Hier is Louis Neefs.

thuis, dan zullen we elkander weer spreken. Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf. Kijk s'avonds maar goed in de krant, dan weet je precies waar ik ben en ik blijf.

Roy Orbison met Cry. Nog één vocale en dan gaan we er even uit voor het, wat de reclame in het tijd zijn van 3 uur. En dat doen we met Elvis Presley en Ask Me. Tot zo.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra om de zomer uit te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
1: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
2: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
2: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
3: De Stoute Bart de Pauw Show.
4: Dank u vriendelijk voor vanavond.
2: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
5: Radio Minerva.
6: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Door de aanhoudende hitte bereiken onze ambulancediensten bijna hun maximumcapaciteit. Daarvoor waarschuwt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Gisteren contacteerden zo'n 11.800 mensen het noodnummer 112. Dat is bijna dubbel zoveel als op een normale dag. Je hoort de minister.
8: Dat betekent dat we echt wel moeten opletten met onze capaciteit van ambulancediensten en ook spoeddiensten. Dus op de events, op de festivals, moeten we ook heel voorzichtig zijn. Dat betekent zorgen voor koeling, water drinken, alcohol vermijden en dan kan je ervan genieten.
7: Hij roept de organisatoren van evenementen ook op om op alles voorbereid te zijn. Hitte en onweersbuien. In Oost-Vlaanderen zijn alle provinciale domeinen volledig volzet. De politie vraagt om er niet naartoe te gaan als je niet vooraf een ticket hebt gereserveerd. Dat geldt voor de Ster in Sint-Niklaas, Puienbroek in Loch-Christi en de Gavers in Geraasbergen. Met het warme weer zoeken veel mensen daar verkoeling. En in Noorwegen hebben duizenden mensen zich opgegeven als orgaandonor. Dat is niet toevallig, want kroonprinses Mette Marit stond een tijdje op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Sinds dat nieuws bekend raakt begin deze maand, hebben al 17.500 Nooren zich geregistreerd als donor. Dat is 34 keer meer dan in een normale maand. 10 dagen geleden onderging Mette Marit met succes een longtransplantatie. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm met maxima tot 38 graden. Aan de kust is het minder warm, tot 26 graden daar. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week frisser bij 25 graden.
9: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
10: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
11: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maandag nog wasjewieltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
12: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
11: En wat kost deze schatting?
12: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
13: Aha. Minerva.

Blijf gezellig luisteren, want we zijn er weer met deel 2 van Middagmatinee met Frankie op Radio Minerva. Muziek die blijft leven.

We gingen even naar Italië, CPNG, Siridi, Bobby Solo. Welkom terug in het tweede gedeelte van Middag Matinee met Frankie en Monique live vanop het Sint-Anneke. Je kan ons altijd bereiken op de 03-219-1727 en je kan nog altijd uw top 3 doorgeven voor de top 1000 die we in augustus gaan uitzenden. En dat vanaf 17 augustus. En nu, de vrouw van Nat King Cole en de moeder van Nathan Cole, Iris Mariacle met A Blues Serenade.

We hebben eerst mevrouw Cole gespeeld en nu haar man kon niet ontbreken. Dat was Nat King Cole met Little Girl. En nu All Blue Eyes, Frank Sinatra met het wondermooie You and Me.

Een instrumentaaltje van het orkest van Blowing Free, Girls from Ipanema. En nu Hervé Villard met Capri, c'est fini.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mooi, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koop uw 4-pack en spaar de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
6: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet drinken, want er zijn mosselen voor iedereen.
7: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
6: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
7: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
6: Geniet ervan, het zijn de beste.
7: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
8: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

This Melody, Francis Goan. En als je denkt, wat kan ik verwachten op zo'n dansavond? Wel, hier is het voorproefje. Hier is Jimmy James en I'll Go Where Your Music Takes Me.

En dit ga je ook zeker en vast horen op onze dansavonden. Een beetje popcornmuziek. And I love her, dit was Roy Hamilton. En nu, You've Got a Friend. Hier is Roger Whittaker.

I swear I don't know how. You'll never know if you don't.

Dit was er eentje uit 1956. Al Hibbler met You'll Never, Never Know. En mijn tijd zit erop, beste luisteraars. Jawel, bedankt voor het luisteren. Je hebt de groetjes van mij, van Monique en van Frankie. Mij hoor je terug volgende week, zaterdag. En als alles goed meegaat, ga ik al de schuiven hier openzetten. En dan komen we terecht in de hut van mijn put, bij Lou van Put. Blijf afgestemd en blijf luisteren naar Radio Minerva. Geniet nog van jullie weekend. Geniet nog wat van de zon. En we gaan eruit met Buddy Greco. En don't worry about me. Groetjes, ciao.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
5: Land of hope and glory.
4: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
7: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva. Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Door de aanhoudende hitte bereiken onze ambulancediensten bijna hun maximumcapaciteit. Daarvoor waarschuwt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Gisteren contacteerden zo'n 11.800 mensen het noodnummer 112. Dat is bijna dubbel zoveel als op een normale dag. Je hoort de minister.
9: Dat betekent dat we echt wel moeten opletten met onze capaciteit van ambulancediensten en ook spoeddiensten. Dus op de events, op de festivals, moeten we ook heel voorzichtig zijn. Dat betekent zorgen voor koeling, water drinken, alcohol vermijden en dan kan je ervan genieten.
8: Hij roept de organisatoren van evenementen ook op om op alles voorbereid te zijn, hitte en onweersbuien. In Schaarbeek in Brussel zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt de politie. Die werd opgeroepen nadat er schoten gehoord waren. Ze troffen op straat een gewonde aan. Een 2e slachtoffer was zelf naar het ziekenhuis gegaan. Meer is er niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak. En er is opnieuw een olietanker aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Een schip dat onder Panamese vlag vaart is geraakt door een projectiel. Het schip heeft schade opgelopen, maar de bemanning is wel veilig. Donderdag werd ook al een tanker geraakt, volgens de VS door Iran. De VS heeft als reactie afgelopen nacht bombardement uitgevoerd op Iran. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm met maxima tot 38 graden. Aan de kust is het minder warm, tot 26 graden daar. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week frisser bij 25 graden.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Ah, wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Mike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts, maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
13: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
14: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
13: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
15: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
14: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
16: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Edem?
17: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
18: zeg?
17: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
18: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
17: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
18: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
17: 0485 54 87 85.
19: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
20: Merci, Immobiep.
21: Aha. Minerva.
19: Goedemiddag. Dit is de

Een hele goede middag jullie daar aan de andere kant van de radio. Zaterdag 27 juni 2026. Voor mij een hele belangrijke datum, want ik ga straks een belangrijke mededeling doen. Allemaal belangrijke dingen natuurlijk, maar onderhevig aan de muziek uit de grote archieven. Want we begonnen alvast met Tonight, My Love Tonight van Paul Anka. En daarom moet je met z'n tweeën zijn. Percy Sledge, When a Man Loves a Woman.

Eerst en vooral bedanken we nog even Frank en Monique voor de afgelopen 2 uur. De stoel was lekker warm, de studio afgekoeld, dus er kan niks mislopen. En straks gaat het hier nog frisser worden in de coole Krone Club van onze vriend Rudy van Brussel. En zijn groot idool is nog altijd Matt Dusk.

The Isley Brothers and I Guess I Always Love You. Met heel mijn hart en alles er bovenover. Maar als je van iemand houdt, dat begint altijd wel ergens. En meestal is dat bij een eerste kus.

Straks in deel 2 heb ik nog even iets heel serieus te vertellen, dus blijf zeker hangen. Maar tot die tijd vrolijkheid, zonnigheid en Minerva-muziek uit de grote archieven. Wat dacht u van deze helden, The Ventures en Candy Dancer?

Even me verontschuldigen voor de mensen die ik ooit pijn heb gedaan. Ja, dat kan altijd met een muziekje en zeker als je radio maakt. Timmy Euro en I'm Sorry. En dan hebben we nog die klassiekers, die hele mooie platen. En zo eentje heb ik er ook bij vandaag. Tommy Edwards en Over the Rainbow.

0: We zijn toe aan ons eerste item in het programma en dat zijn drie platen uit één jaar. Vandaag gaan we naar de periode toen ik in de zomer 14 was en tegen december bijna een grote jongen. 15 dus. Met dat waren mijn idolen en daarmee beginnen we het drietal. Oh boy!
1: Vandaag kijken we naar het jaar
2: 1975. Oh my.

1975, het jaar van Mutt met Oh Boy. Daar gaan we een jaar van Afrique Simone en Love Is All van Roger Glover en Guest. Hele mooie platen, hele toffe meezingers. En we stoppen niet bij die drie natuurlijk. Want Trini Lopez, die had ook een plaatje. En dat liet zich ook lekker meezingen. Het ging gewoon over de liefde.

0: Bij de volgende plaat, lieve luisteraars, hou ik jullie vooral voor om jullie broekspijpen goed in de gaten te houden. Want ze gaan flapperen. Dat wil zeggen dat we invliegen met een goede oude rock'n'roll plaat. The Clovers en Baby, Baby, My Darling.
1: Let's rock'n'roll. Radio Minerva. Dit is de hut van Van Putten.

Tja, we hadden al een beetje rock'n'roll met The Clovers en Wiltura, die mag ook niet ontbreken, want die had ook heel veel. En dat heb ik het over, gewoon rock'n'roll in zijn hart.

0: Zometeen is er het nieuws van 5 uur. En daarna zijn we terug in deel 2 met een belangrijke mededeling en nog veel meer muziek. En natuurlijk niet te vergeten een 3-pak van de Rat Pack. Onze finale die zit vandaag nogal heel simpel in het een. Ja, heel simpel. Het is gewoon muziek, gezellige muziek. Chuck Berry en rock'n'roll music en al de rest, dan moet je maar voor wachten.
1: Stoelen en tafels aan de kant, want we gaan swingen.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaan u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
4: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
5: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
4: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
5: De Stoute Bart de Pauw Show.
6: Dank u vriendelijk voor vanavond.
4: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
7: Radio Minerva.
8: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
7: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: De wedstrijd van onze Rode Duivels heeft voor een ongeziene internetpiek gezorgd. Dat meldt BNIX, dat is het internetknooppunt waar langs een groot deel van ons internetverkeer passeert. Je hoort Frederik Libot.
10: Normaal gezien in de ochtend en zeker 5:00, de mensen zijn aan het slapen. Dus vanaf het begin van de wedstrijd, dus om 5:00, hebben wij een toename gezien van meer dan 25%. We zien ook dat de mensen speciaal waren uit hun bed om de wedstrijd te kunnen kijken live.
9: Ook tijdens de vorige wedstrijden van de Rode Duivels was er een stijging van het internetgebruik. Lange wachtrijen op het festival Werchter Boutique. Het systeem om je festivalbandje op te laden met bonnetjes ligt plat. Daarom moet iedereen fysiek aanschuiven voor bonnetjes. Journaliste Demi van den Ede is ter plaatse.
11: Er is dus een probleem voor mensen die via de app van Werchter Boutique bonnetjes willen kopen. Dat systeem ligt plat, dat zegt ook de organisatie. En daardoor moet iedereen nu manueel zijn bonnetjes aankopen aan de kassas. Lange wachtrijen als gevolg en sommige mensen moesten zelfs 3 kwartier aanschuiven. Maar nu zou het probleem alvast deels opgelost zijn.
9: In Schaarbeek in Brussel zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt de politie. Die werd opgeroepen nadat er schoten gehoord waren. Ze troffen op straat een gewonde aan. Een 2e slachtoffer was zelf naar het ziekenhuis gegaan. Meer is er niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak nu. In Parijs zorgt de hittegolf voor een forse stijging van het sterftecijfer. De spoeddiensten melden gisteren 109 doden, terwijl dat er in dezelfde periode normaal gezien maar 7 per dag zijn. In totaal kregen de hulpdiensten 3400 oproepen. 30 mensen kregen een hartstilstand. Er is opnieuw een olietanker aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Een schip dat onder Panamese vlag vaart is geraakt door een projectiel. Het schip heeft schade opgelopen, maar de bemanning is wel veilig. Donderdag werd ook al een tanker geraakt, volgens de VS door Iran. De VS heeft als reactie afgelopen nacht bombardementen uitgevoerd op Iran. En in Noorwegen hebben 1000 mensen zich opgegeven als orgaandonor. Dat is niet toevallig, want kroonprinses Mette-Marit stond een tijdje op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Sinds dat nieuws bekend raakte, begin deze maand, hebben al bijna 17.500 Nooren zich geregistreerd als donor. Dat is 34 keer meer dan in een normale maand. 10 dagen geleden onderging Mette-Marit met succes een longtransplantatie. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 32 graden. Plaatselijk kan er ook nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maximaal rond de 25 graden.
1: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
12: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
1: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
13: Ik zit bij Sonja van SJ-verzekeringen. Die bekijkt al uw polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
14: SJ-verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
15: Zeg, Josfien, zijn dat haar knieën die zo kroken en piepen?
16: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
15: Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
16: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
15: Wie is dat? Ook een kinesist?
16: Nee, Ora-liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
17: Je kan Ora-liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora-liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
18: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraar thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

De Black and White Rack, onze eerste plaat in deel 2. Een gezellig pianomuziekje, u gebracht door een zekere Vinnie Fred Altwell. En van zwart-wit naar kleur, dat is een klein drukje op één heel klein knopje. De Dave Clark 5 en de Red Balloon.

Terug naar de classics van radio, in ieder geval. Naar die goede oude platen uit de jaren 50 en de jaren 60. En de zon, die schijnt er ook nog eens een keertje tussendoor. Dus dat zijn twee vliegen in één klap. We hebben Angelo Petisi en Vittorio Napoli en Leur Mandolin en Oi Mama. En we beginnen met de Four Aces, Heart of My Heart.

gesorteerd vandaag in de grote archieven. En wat doe je als je afval hebt? Wel, dan ga je gewoon naar het containerpark. En ook daar zijn platen over gemaakt. En zelfs heel plezante. Ed Kooijman en Karineke van het containerpark.

0: Twee platen die als een atoombom splijten midden in de platenzee van de radio Minerva, want los in de roos. De muziek van Minerva komt ten leven door een Vlaamse zanger, wat zeg ik, een Antwerpenaar en nog een Antwerpenaar. Ja, ze wonen dan misschien niet in de stad zelf, maar wel in de omgeving. We beginnen met Wilfried van den Branden en I'm a Gigolo en daarachter Yannick Bovie en Hold On.
1: I should like you all to know I'm a famous gigolo, and of lavender my nature's just got a dash in it. As I'm slightly undersexed, you will always find me next to some dowager who's wealthy rather than passionate. Go to one of those nightclub places and you'll find me stretching my braces, pushing ladies with lifted faces round the floor. But I must confess to you, there are moments when I'm blue, and I ask myself what

Ik dacht, vandaag, het is zaterdag, een specialetjesdag, dat hoor je straks wel. Laat me dan ook nog maar eens een keertje een plaat draaien van mijn all-time greatest idolen. Ja, bijna hitdolen, dat klopt ook natuurlijk. The Beatles en Michel, was het niet een bel?

0: Altijd was, zal het ook altijd zijn. Dat is een driepak van de Red Pack in elke hut van Van Put. We beginnen vandaag bij Sammy Davis en You Do Something. We hebben ook nog Dean Martin met It Won't Cool Off. Ja, zet die ventilator een beetje hoger dan. En Frank Sinatra en I'll See You Again. Tot zometeen.
1: Een driepak van de Red Pack.

Een man waar vele mannen en vrouwen zot van zijn en zot van zullen blijven, ook al is hij al jaren overleden, dat is de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. En ook vandaag mag hij op dit lijstje niet ontbreken. Like a Baby.

Een beetje vuur aan de lont, ons laatste kruid verschieten, zeggen ze dan. Dat doen we met Wanda Jackson en Fujiyama Mama en 5'2". Het was plezant deze zaterdag, maar blijf nog even hangen voor de mededeling.

0: Beste vrienden, luisteraars van dit mooie radiostation. Ik heb een kleine mededeling te doen. Zoals jullie nu wel weten, ben ik ziek. Kanker, om het niet bij naam te moeten noemen. Ik heb nu 2 sessies chemo gehad en die doet dingen met je lichaam die je niet mogelijk acht. Ik ben van een struise beer van 123 kilogram nog 75 kilo droog aan de haak. Ik kan geen 10 meter stappen zonder te moeten stoppen. Kortom, steendood, moe, voel ik me heel de dag. En dat wreekt zich nu. Ik heb mijn energie nodig om dit te overleven. Dus even, geen radio meer. Hoe lang? Dat weten enkel de chemo en ik. Ik hoop tot snel. Liefs, Lou.
1: Pst, Marcus. Luister het eens. Het leven zang de radio, Minerva. Dat is mooi.

0: van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze nog een keer.
2: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
3: Land of hope and glory.
2: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: In Parijs zorgt de hittegolf voor een forse stijging van het sterftecijfer. De spoeddiensten melden gisteren 109 doden, terwijl dat er in deze periode gemiddeld maar 7 per dag zijn. Bij ons is er een grote druk op de ambulancediensten en spoed. Die komen stilaan in de buurt van hun maximumcapaciteit. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
7: Wij volgen dit echt van uur tot uur op. Met de spoeddiensten van de ziekenhuizen, met de ambulancediensten. We hebben de ambulancediensten ook al op een aantal plaatsen echt versterkt. Dat kunnen we ook. Maar op een bepaald moment kom je natuurlijk aan een limiet. En dan is het zaak van ervoor te zorgen dat mensen thuis zichzelf goed verzorgen. En dat je natuurlijk ook geen grote accidenten krijgt op events.
6: Het festival Werchter Boutique neemt alvast extra maatregelen tegen de hitte. Woordvoerster Nele Bigaré.
8: Veel water drinken, ik denk dat dat het belangrijkste is. Er zijn hier waterpunten natuurlijk. Mensen kunnen hier overal gratis drinkwater krijgen. Twee, bescherm je tegen de zon. Zonnecrème, er zijn dispensers. We hebben ook nog de barn opengesteld. Daar zijn geen optredens, maar die gebruiken we wel echt als extra schaduwplaats. Die tent is ook gekoeld, dus mensen kunnen daar even wel gaan echt afkoelen.
6: Daarnet stonden er op het festival nog lange wachtrijen om bonnetjes te kopen. Dat probleem is intussen van de baan. De wedstrijd van onze Rode Duivels heeft voor een ongeziene internetpiek gezorgd. Dat meldt Bienix, het internetknooppunt waar langs een groot deel van ons internetverkeer passeert. Je hoort Frederik Libot.
9: Normaal gezien in de ochtend en zeker 5 uur, de mensen zijn aan het slapen. Dus vanaf het begin van de wedstrijd, dus om 5 uur, hebben wij een toename gezien van meer dan 25%. We zien ook dat de mensen speciaal waren uit hun bed om de wedstrijd te kunnen kijken live.
6: Ook tijdens de vorige wedstrijden van de Rode Duivels was er een stijging van het internetgebruik. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een cholera-epidemie uitgebroken. Daarbij zijn al zeker 24 doden gevallen en er zijn ook al bijna 200 besmettingen geteld. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat voert een onderzoek naar de oorzaak. Cholera verspreidt zich meestal via besmet water. Het was 10 jaar geleden dat er nog een cholera-uitbraak was in het land. Toen vielen er 23 doden. En in de Formule 1 vertrekt de Brit George Russell morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Oostenrijk. Hij was het snelste in de kwalificaties. De Monegask Charles Leclerc zette de tweede tijd neer. De Brit Lewis Hamilton start als derde. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er ook nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maxima rond 25 graden.
10: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
11: Zeg Kim, het schijnt dat je al een schone fiets doorgemokt hebt.
10: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
11: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
10: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
11: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan direct toepompen.
10: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
12: Amai Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
13: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
12: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
14: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
15: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
16: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
13: Ja,
16: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
16: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
16: 0485 54 87 85.
17: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouderij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
19: Aha, aha, aha. Minerva.
20: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: Dat mag je wel zeggen, a wonderful day like today. Zeker aan de temperatuur en de zon, want het is momenteel toch rond de 33 graden, tot 35 graden zelfs. En dat is voor mij een beetje zelf te warm. We hoorden net een nummer van Lena Horne, zoals ik eerder zei, on a wonderful day like today. Ik wil nog even Lou van Put bedanken voor de afgelopen 2 uurtjes. En zoals je ook in het vorige uurtje kon horen, ga Lou van Put even rustpauze inlassen en we hopen dat alles beter kan worden. Wij duimen alvast zeker mee en ik hoop dat hij ook van deze muziek kan genieten deze avond. We gaan verder met Charles Aznavour en Dalida, Quand on s'aime.
1: This is Rudy's Crooner Club.

zou zeggen, een prachtig duo, Charles Aznavour met Dalida, Quand on s'aime. Gone with the Wind, nee, niet de film, maar wel een nummer van Anthony Nolet.

You Always Heard van Cindy Nelson. That's All is ons volgende nummer, maar nog zeker niet gedaan, want we gaan door tot en met 8 uur samen met Kevin

0: That's all.
1: That's all. Ja, dat van Kevin Spacey. Maar Can You Feel the Sunshine? Dat hebben we al zeker gemerkt deze week. De temperatuur van 30 graden en meer. Een beetje te veel van het goede, zou ik maar zeggen. Maar daar zingt toch Matt Dusk over.
2: Hey, it's Matt Dusk. And you're listening to the one and only De Crooner Club with Rudy.

Lizzie Stanfield is ook een prachtige zangeres om te horen met Baby Come Back. We zijn toe aan onze eerste van de Kroner Pack. Alhoewel, de eerste, ja, Mad Dusk hoort er eigenlijk ook bij, persoonlijk voor mij. Maar deze is van Dean Martin, June in januari. We zouden beter zeggen, nee, het is juni en geen januari. Maar goed, een heel mooi nummer van Dean Martin.

0: Leven Hengstel doet altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaasje.
0: Voilà, nou hoor ik op spreken, hè. Maak een crème glaasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat, manneke.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio.
4: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
5: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
6: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
5: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
6: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
5: Geniet ervan, het zijn de beste.
6: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
7: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
8: Welkom op het Sint-Anna-strand bij Radio Minerva met Rudy van Brussel in de Kroener Club.

It's incredible. Just the way you look tonight. What'd you say?

0: great, huh?
1: Hij zal het zeker over een vrouw hebben. The way you look tonight. En dan zal ze zeker heel mooi zijn. Dit was Paul Michiels. En we gaan verder uiteraard met een nummer van Peter Douglas. Thank you, Frank.

Het is een beetje raar om een scratch hier in te horen in de Groene Club. Maar dit hoort er wel bij Soft Jazz Lounge Music, zal ik maar zeggen. Dat een nummer van Snow Allegra en Vince Staples met Nothing Burns Like the Cold.

Hoeveel versies zijn daarvan gemaakt? De beste vind ik persoonlijk van Barry White. Maar deze was van Peter Grant met You're the First, The Last, My Everything.

We hebben al heel wat kunnen genieten van mooi kroeners en jazzmuziek hier op Radio Minerva met de Kroenenclub, met Gene McDaniels, Tower of Strains. En ook, ja, als je denkt dat België geen goede artiesten heeft voor in de Kroenenclub, dan ben je helemaal mis, want hier hebben Robert Long samen met Margriet Hermans. En dat kan soms een heel verschil zijn.

En we verstaan elkaar zeker, want ik kreeg net ook een opmerking. Robert Long is een Nederlander en dat is zeker correct. Ik wist het wel, omdat ik eerst zei dat het artiesten waren van hier in België. Maar Robert Long zeker niet. Maar trouwens, toch een heel mooi nummer. Een heel verschil was dit. En we zijn toe aan onze laatste vocale voor dit eerste uur van de Krone Club. En dit eindigen we samen met Frank Stallone. Saturday Night. Tot zometeen in het tweede deel.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat,
1: hè? Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
4: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter, god er niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
6: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 7 uur. Goeie.

0: KNMI waarschuwt voor hevig onweer, heeft code oranje afgekondigd. Weerman David De Heenouw.
1: Vooral voor de late avond en het begin van de nacht in grote delen van Vlaanderen, met als grootste risico zeer zware windstoten op sommige plaatsen, hagelstenen van betekenis, zeer zware buien, veel bliksems. Ze trekken vanuit Frankrijk naar Nederland en ze zouden ongeveer 1 of 2 uur in het land blijven.
0: Code oranje geldt in heel Vlaanderen behalve aan de kust. Rond deze tijd gaan de parken en bossen in Brussel dicht door het verwachte onweer. Dat meldt Leefmilieu Brussel. Er worden rukwinden tot 80 km per uur voorspeld en dat maakt het gevaarlijk. Wanneer ze weer open gaan is nog niet bekend. Na het onweer is er eerst nog een inspectie. Op de festivalweide in Werchter zijn 47.000 mensen bijeen voor Werchter Boutique. De headliner is Katy Perry. Het festival neemt extra maatregelen tegen de hitte. Woordvoerster Nele Bigaré.
2: Veel water drinken, ik denk dat dat het belangrijkste is. Er zijn hier waterpunten natuurlijk. Mensen kunnen hier overal gratis drinkwater krijgen. Twee, bescherm je tegen de zon. Zonnecrème, er zijn dispensers. We hebben ook nog de barn opengesteld. Daar zijn geen optredens, maar die gebruiken we wel echt als extra schaduwplaats. Die tent is ook gekoeld, dus mensen kunnen daar even wel gaan echt afkoelen.
0: In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een cholera-epidemie uitgebroken. Daarbij zijn al zeker 24 doden gevallen. Er zijn al bijna 200 besmettingen geteld. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat voert een onderzoek naar de oorzaak. Cholera verspreidt zich meestal via besmet water. Het was 10 jaar geleden dat er nog een cholera-uitbraak was in het land. Toen vielen 23 doden. En in de Formule 1 vertrekt de Brit George Russell morgen vanaf de pole position in de Grote Prijs van Oostenrijk. Hij was de snelste in de kwalificaties. De Monegask Charles Leclerc zette de tweede tijd neer. De Brit Lewis Hamilton start als derde. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maxima rond 25 graden.
3: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: Goedenavond, welkom in het tweede deel van de Kroene Club met Rudy van Brussel. En ja, we zijn weer vertrokken voor een uurtje swingend muziek. We hoorden net met Forbes met Charade. En als we het weerbericht mogen geloven, gaat het vanavond een beetje lelijk doen. Ik hoop dat het een beetje uithoudt voordat ik thuis ben, want ik heb geen paraplu, geen jas, ik heb eigenlijk niks bij. Ik heb enkel een t-shirt en natuurlijk een shirt aan. En anders is het een gratis douche. Goedenavond.
1: This is Rudy's Kroener Club.

0: Je moet gewoon jezelf blijven. I've Got To Be Me. Eigenlijk al de tweede nummer van de Kroonerpik. En de volgende is de derde en laatste van de Kroonerpik. En dit eindigen we met Frank Sinatra met Sposing.
1: Na een wijntje, een plaat van Frank, Sammy of Ned. Dit is de Kroonerclub.

0: Als je nu aan de zee zou kunnen zitten, ja, dat is zeker verkoeling, want deze morgen was het nauwelijks 21 graden en heeft het zelfs geregend en geonweerd. Dus hoe zot is dat, zou ik zeggen, want hier is het nog altijd rond de 30 graden.
1: Hey, it's Matt Dusk and you're listening to the one and only Radio Minerva.

Cooking of Good Cooking. Dit was Ray Charles. We gaan verder met Frances Madden met Paris Melody.

0: We kennen deze nummer zeker vooral van Lynn Anderson met Rose Garden. Maar deze was de versie van Jim Nabors. We gaan verder met Jean-Michel Lamazou met Night and Day. En dat doen jullie regelmatig hier op Radio Minerva. Luisteren dag en nacht naar de muziek.
1: Live vanuit onze Kroener Club is dit Rudy van Brussel.

0: Twee nummers achter elkaar kregen wij te horen. De eerste van Jean-Michel Lamazou met Night and Day. In vele versies te horen eigenlijk. En dan deze van Julio Iglesias. Se mi olvido. En ja, mijn Spaans is misschien niet goed, maar ik zal het toch een beetje moeten leren. Want binnen een paar weken ga ik op vakantie in Spanje. En dan zal ik het misschien een paar woorden wel kunnen. Alhoewel...
1: Hey, it's Matt Dusk, and you're listening to the one and only De Crooner Club with Rudy Van Brussel.

de vraag van Matt Dusk. Who, the one who's running the show. Ja, dat ben ik iedere zaterdag uiteraard tussen 6 en 8 uur op zaterdagavond hier in de Kroene Club.

Een heel mooi nummer van Lofé met But Beautiful. Ik heb al heel fijne reacties gehad in dit uur voor mijn programma. Wil jij reageren? Dat kan zeker. Dan bel je gewoon even naar de studio 03-219-1727. Of je mag mij ook persoonlijk een mailtje sturen naar rudyvanbrussel@radiominerva.be.

We hebben al heel wat swingende platen gehad hier in deze Kroneclub. Onder andere ook deze van Lou Rawls. That would do it for me. En als ik nu even naar buiten kijk vanuit vanuit de studio hier, zie ik dat het al een beetje aan het waaien is. Hopelijk haal ik het droog thuis, maar dat zullen we dan wel zien.

Ik zal proberen de titel goed uit te spreken. Is het Spaans of Italiaans? Ik weet het niet. Ik vermoed Spaans, maar als ik verkeerd ben, mag je zeker wel op het nummer 03-219-1727. En ik ga het even zeggen. Ivo Cometu van Papik en Erika Graus. Ja, als ik het allemaal goed uitspreek. En we gaan verder met Sergio Mendes met Please Baby Don't.

0: Dat was Steve Lawrence samen met Eddie Gourmet. Come back to me. Dat gaan we zeker doen, maar pas volgende week zaterdag tussen 6 en 8 hier in de Kroene Club. Want we zijn toe aan onze laatste vocale en die gaan we afsluiten samen met Joe Stafford, Basing Street Blues. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Nog veel plezier met alle collega's hier op Radio Minerva. En ik zou zeggen, graag tot volgende week.
1: Goedenavond, dit is de Kroener Club met Rudy van Brussel.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Brussel wordt het festival Couleur Café stilgelegd, dat meldt Brus. Alle festivalgangers moeten het terrein verlaten. Couleur Café vindt plaats in een park aan het Atomium. Door de kans op onweer wordt het park uit voorzorg gesloten. Ook de andere parken in Brussel gaan dicht. Het KMI waarschuwt dus voor hevig onweer. Het heeft code oranje afgekondigd. Weerman David de Henao.
3: Vooral voor de late avond en het begin van de nacht in grote delen van Vlaanderen, met als grootste risico zeer zware windstoten op sommige plaatsen, hagelstenen van betekenis, zeer zware buien, veel bliksems. Ze trekken vanuit Frankrijk naar Nederland en ze zouden ongeveer 1 of 2 uur in het land blijven.
2: Code oranje geldt in heel Vlaanderen, behalve aan de kust. In Rome vieren duizenden mensen de 80ste verjaardag van de Vespa. Er was een grote parade waar liefhebbers uit binnen- en buitenland met hun Vespa in meereden. De eerste Vespa werd in 1946 gebouwd. Sindsdien zijn er bijna 20 miljoen exemplaren verkocht. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maxima rond 25 graden.
4: Get ready for another Popcorn City.
5: Your weekly dose of popcorn oldies.
6: I keep on knocking on wood.
7: Dit is Popcorn City.
8: Het programma voor de echte popcornliefhebber.
4: Popcorn City, the number one in popcorn oldies.
9: Popcorn City.

plaat die klinkt alsof ze in een doos met vergeten parels heeft liggen wachten tot wij ze vonden. Katie Saunders uit 1962 met Make and Believe, uit de tijd dat meisjesstemmen nog katoenzacht klonken en liefdesverdriet netjes gekamd naar de studio kwam. Het is zaterdagavond, we bedanken Rudy van Brussel voor zijn bijdrage in de Crooners Club, maar nu is het aan mij. Ik ben Jan van Dijk en dit is Popcorn City.

Een nachtclubstem en een titel die meteen duidelijk maakt waar de aandacht naartoe moet. A.G. Mortimer en Lips uit 1960 met net ervoor een hele mooie popcorn classic van Dee Clark die in 1958 scoorde met Nobody But You en we hadden ook de kussen van Frankie Lane die de wereld veranderde in 1958. Waarom oorlog voeren als een kus het ook kan oplossen? Ik zie Trump en Poetin toch niet muilen met elkaar, alhoewel je met die twee nooit echt kan weten. A kiss can change the world.

We begonnen daarnet ons blokje met een echte soulklassieker van Donny Burdick uit 1967, Open the Door to Your Heart. Veel Northern Soul fans denken dat Donny Burdick een schuilnaam was van Daryl Banks, maar dat klopt niet. Burdick nam gewoon een uitstekende versie op van Banks' grote hit Open the Door to Your Heart. Twee verschillende Detroit-zangers, één geweldige soulklassieker. Net daarvoor kreeg je Curtis Mayfield en The Impressions van mij cadeau met uit 1965 net geen 3 minuten elegantie, soul en klasse in Woman's Got Soul. En Gloria Taylor, die scoorde een hit in 1969 met You Gotta Pay the Price.

0: Een mooie instrumentale uit Jamaica van trompetist Jojo Bennett. Rome verlaten klonk zelden zo zonnig en groovy als Live in Rome uit 1970. 6 jaar eerder, in 1964, kroonde Kurt Harris zichzelf tot keizer van het hart van zijn lief, Emperor of My Baby's Heart. En Dorsey Burnett liet in 1961 een zachte vrouwelijke kant zien in The Feminine Touch. De titel alleen al ruikt naar parfum en pasgestreken hemden. Hij was een man die wist dat sommige dingen beter worden zodra er een vrouw naar gekeken heeft.
1: Popcorn Classic.

Did You Happen to See the Most Beautiful Girl in the World? Maar dan 10 jaar eerder. Charlie Rich, die op zijn eigen vrolijke manier en zijn eigen tempo zijn eigen weg ging met een stem als warme whisky. Let Me Go My Merry Way. In 1962 brachten de Dinnells de Ho-Dads mee en daardoor lag er ineens zand op de vloer van de studio en rook het hier even naar zonnebrillen en zonnebrandcrème. Een obscure surfplaat, Here Come the Ho-Dads. We begonnen met een single die elke popcornliefhebber heel graag hoort. Met Steve Lawrence en Pretty Blue Eyes uit 59. U vraagt, wij draaien. Ik heb 3 verzoekplaten klaargelegd. Popcorn.

Een traditional die door Johnny Nash meegenomen werd richting Soul in 1962. Old Man River is ouder dan de jukebox, maar Johnny Nash gaf hem een frisse, soulvolle jas. Net ervoor een dikke streep Britse pop uit 1961. Mark Winter beloofde haar exclusiviteit en het is maar zeer de vraag of hij woord gehouden heeft. En Sam Cooke mengde dan weer R&B met Cubaanse dansgekte en het resultaat was dat iedereen erop danste. Als Sam Cooke zegt dat iedereen moet dansen op de cha-cha-cha, dan ga je niet discussiëren.

Hele mannetjes, dat tollen niks zwaar smaken, hè? Waar zijn de beste in popcorn oldies? Popcorn City, Zuid is swingend met Jan van Dijk op Radio Minerva.

Nancy Sinatra en Lee Hazelwood, zij koel en stijlvol, hij droog als woestijnzand. Maar samen echte magie in Lady Bird. De talenknobbel mocht ook niet ontbreken. Zeker in de nakende vakantieperiode. Het was een Italiaans nummer van Rocky Roberts, een Amerikaan in Italië en het leek wel espresso met spierballen. Sayonara uit 1968. En we begonnen het laatste blokje van de speellijst met K-Star en Well I Ask You, haar versie van de Eden Kane hit. Zometeen na 9 uur zit je nog een uurtje met mij op je dak, want dan is er een nieuwe aflevering van de Van Dijk Collectie en we eindigen deze Popcorn City playlist met Ricky Nelson en Travelin' Man, één koffer, veel bestemmingen en hopelijk weet je de weg.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Brussel is het festival Couleur Café stilgelegd. Alle festivalgangers hebben het terrein moeten verlaten. Couleur Café vindt plaats in een park aan het Atomium. Door de kans op onweer wordt het park uit voorzorg afgesloten. Ook de camping van Couleur Café wordt ontruimd. De E40 Brussel-Luik is volledig dicht tussen Tiene en Elissine. Komt door afbraak van een oude brug over de snelweg. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Anton de Koster.
3: Die brug is versleten, dus er is beslist dat we die afbreken. We zijn al even bezig met de asbestsanering. Want in die brug zat ook asbest. Dat hebben we eerst gecontroleerd moeten verwijderen. En nu kunnen wij vanavond eigenlijk veilig de rest van de brug afbreken. Normaal gezien kunnen wij de E40 opnieuw openstellen in de loop van zondagnamiddag.
2: Er is een omleiding voorzien. En in Denemarken en Duitsland is vandaag het absolute hitterecord gebroken. De hoogste temperatuur sinds het begin van de metingen. In Denemarken werd het 37 graden. Dat is 0,6 graden meer dan het vorige record uit 1975. In Duitsland is 41,5 graden gemeten. Daarmee is het record van 41,3 graden gebroken dat pas gisteren gehaald werd. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Minima rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.

Een plezant liedje van die Martin. Er zat een onkel van de familie, een glas wijn, een Italiaans restaurant en Dean Martin die een liedje zong over de man met de mandolino. Meer ingrediënten heeft een geslaagde avond eigenlijk niet nodig. Het was warm buiten deze week en ook binnen was het puffen en zweten. En de pers blaast het dan ook nog eens allemaal op, maar eigenlijk is het gewoon zomer. En de meeste mensen gaan in de zomer naar Italië voor dit weer en betalen daar heel veel geld voor. Wij krijgen dat hier helemaal gratis, dus geniet ervan zolang het duurt. Hobbyhorse daarnet en it's summertime.

Sommige platen zijn gemaakt voor muziekliefhebbers, andere voor feestjes. Frans Bauer slaagde erin om beide groepen tegelijk aan de haak te slaan met Heb je even voor mij. Ik draaide ook Casey and the Sunshine Band en het moet niet altijd That's the way I like it zijn. Wij kozen voor Shake Your Booty. En een booty, dat is een achterwerk, dus schudden met het gat.

Als je echt iets wil, dan doe je het beter zelf. Dat is altijd beter, zegt Roger. De enige uitzondering op die regel ben ik zelf, want ik ben de man met de twee linkerhanden. If you want it, do it yourself. En Gloria Gaynor en ook Mary Osmond mocht haar ding komen doen. En dat was iets met bloemschikken met papieren rozen en die verwelken niet.

Meer dan 50 jaar later blijft de boodschap van George Harrison spijtig genoeg nog altijd even actueel en zijn wens werd niet ingelost. Give me love and give me peace on earth. Het zit blijkbaar niet in de genen van de heren die het voor het zeggen hebben. Net ervoor stonden we in de verfwinkel een kleur te kiezen voor de nieuwe keuken. Baby blue leek ons wel wat. It's very

0: De mooiste platen draaien we hier in de Van Dijk collectie en ik nam je mee naar 1974, een jaar dat heel veel leuke muziek opleverde. Jack Jersey scoorde toen met In the Still of the Night. Zijn echte naam was Jack de Nijs en ondanks wat velen beweerden was hij geen familie van Rob de Nijs. Net ervoor een plaat van een dame met klasse, een uitstekende stem en een carrière die al op zeer jonge leeftijd van start ging. Helen Shapiro, de titel klinkt een beetje tegenstrijdig, lachen en huilen tegelijk. It's so funny I could cry.
1: Hey, I'm glad you came in here tonight. I'm so itching to dance, I can't stand it. And I was counting on dancing with you.

Een televisiepresentatrice op hoge hakken die ook platen maakte waar het enthousiasme van afsprong. In Italië was ze ongeveer even bekend als pasta en espresso en ze bracht glamour, energie en aanstekelijke vrolijkheid samen in één plaat met als titel A far l'amore comincia tu. Net voor Raffaella Cara draaide ik een vergeten hit uit 1975 die ervoor zorgde dat door haar plaat het extra druk werd op de Europese dansvloeren, want de poepen werden tegen elkaar gebumpt dat het niet schoon meer was. Tegelijk maakte ze ook deel uit van de Silver Convention en zij was de Queen of Bump, Penny McLean en Lady Bump. God.

Binnen enkele dagen begint de grote vakantie en we zitten nu al in een hittegolf. Maar als ik met vakantie ga, dan gaat het regenen. En met de Connells gingen we naar 1995, maar ze hadden het wel over 74-75. Ik ga er vandoor na 10 uur is Marker met Jukebox Gold. Geniet ervan.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op Werchter Boutique is het concert van Katy Perry geschrapt. Het festival wordt stilgelegd door het dreigende stormweer. Dat laat de organisatie weten. Het stormweer wordt rond middernacht verwacht. Journaliste Demi van den Ede is daar.
3: Het is veel te gevaarlijk, zeggen zij, omdat het optreden van Katy Perry dat tot 11:30 zou duren. Om dat te laten doorgaan, dus ze schrappen het. En ze gaan die wei nu al leegmaken, zodat iedereen veilig en vooral voor dat mogelijk onweer naar buiten kan.
2: Ook Couleur Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel zijn stilgelegd. D40 Brussel-Luik is volledig dicht tussen Tienen en Elissien. Komt door de afbraak van een oude brug over de snelweg. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer, Anton de Koster.
4: Die brug is versleten, dus er is beslist dat we die afbreken. We zijn al even bezig met de asbestsanering, want in die brug zat ook asbest. Dat hebben we eerst gecontroleerd moeten verwijderen en nu kunnen wij vanavond eigenlijk veilig de rest van de brug afbreken. Normaal gezien kunnen wij de E40 opnieuw openstellen in de loop van zondagnamiddag.
2: Er is een omleiding voorzien. In Denemarken en Duitsland is vandaag het absolute hitterecord gebroken. De hoogste temperatuur sinds het begin van de metingen. In Denemarken werd het 37 graden. Dat is 0,6 graden meer dan het vorige record uit 1975. In Duitsland is 41,5 graden gemeten. Daarmee is het record van 41,3 graden gebroken dat pas gisteren gehaald werd. In Venezuela is het dodental na de zware aardbevingen opgelopen tot 1430. Dat laat de voorzitter van het parlement weten. Er zijn ook nog altijd tienduizenden mensen vermist. De regio rond de hoofdstad Caracas is het zwaarst getroffen. Daar zijn intussen de eerste vluchten met humanitaire hulp aangekomen. Eén landingsbaan van de luchthaven is vrijgemaakt. Venezuela werd woensdag getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. De Britse koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het veel kleinere Clarence House in Londen wordt de vaste woonplaats van hem en zijn vrouw Camilla. Ze waren naar daar verhuisd omdat Buckingham Palace gerenoveerd wordt, maar ze keren daarna niet meer terug. Blijft wel zijn werkplek. Buckingham Palace was 189 jaar lang de verblijfplaats van de Britse monarchen, sinds Queen Victoria. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Minima rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.
5: Vanavond bij Jukebox Gold een selectie uit de meest gecoverde hits aller tijden. Welkom bij Jukebox Gold.

0: to the company store.
1: Deel 1 van onze Jukebox Gold cover special. Nog meer beroemde covers na het tijd zijn van 11 uur. Tot zo!

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Door de aangekondigde storm zijn heel wat evenementen afgelast. Op Werchter Boutique is het concert van Katy Perry geschrapt. Het festival is vervroegd stopgezet. Veel fans zijn ontgoocheld.
3: We waren zo een beetje boos of zo. We waren hier wel echt al van het begin. En ja, in die hitte dan ook nog eens. En dan ja, is dat heel, heel kut dat ze zo op het einde dat eigenlijk gewoon aflassen.
4: Oh, verschrikkelijk. We zijn allemaal met alle meisjes gekomen voor Katy Perry. En ineens kregen we tijdens Pitbull bericht dat het afgelast was. Maar we begrijpen het ook wel, veiligheid boven alles uiteraard.
2: Ook Cooler Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel zijn stilgelegd. Het onweer wordt rond middernacht verwacht en trekt van zuid naar noord over ons land. In Venezuela is het dodental na de zware aardbevingen opgelopen tot 1430. Dat laat de voorzitter van het parlement weten. Er zijn ook nog altijd tienduizenden mensen vermist. De regio rond de hoofdstad Caracas is het zwaarst getroffen. Daar zijn intussen de eerste vluchten met humanitaire hulp aangekomen. Eén landingsbaan van de luchthaven is vrijgemaakt. Venezuela werd woensdag getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. De Red Lions, onze hockeymannen, hebben de Pro League gewonnen. Ze versloegen in de voorlaatste wedstrijd Nederland met 2-1. De nummer 2 in de stand, Engeland, kan hij nu niet meer inhalen. Met de eindwinst in de Pro League kwalificeerden de Red Lions zich ook voor de Olympische Spelen in LA in 2028. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn, minimaal rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.
5: Welkom bij deel 2 van Jukebox Gold met een selectie van de meest gecoverde hits aller tijden.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er trekt de komende uren een onweer over ons land, van zuid naar noord. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. Weerman David de Heenouw.
3: De risico's, hagelstenen, forse windstoten, veel neerslag op korte tijd. De cellen trekken wel vrij snel door. Dus qua wateroverlast, het kan, maar het risico ligt eerder bij de windstoten en de hagel.
2: De Red Lions, onze hockeymannen, hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Ze wonnen vanavond van Nederland met 2-1 en zijn daardoor zeker van eindwinst in de Pro League. Het bijhorende Olympische ticket. Speler Arthur van Doren.
4: Ik denk dat we enorm trots mogen zijn. Sowieso is de Pro League iets heel lastig om te winnen. Gedurende eigenlijk bijna een heel jaar moet je tegen de beste 8 landen ter wereld strijden. En dan denk ik dat het heel mooi is dat je op één wedstrijd van het einde met enkel één verliespartij een Olympisch ticket in de wacht kan slepen.
2: De Spelen vinden in 2028 plaats in Los Angeles. En triest nieuws voor de Nederlandse voetballer Cody Gakpo. Zijn vriendin is tijdens haar zwangerschap hun baby verloren, een jongetje. Dat laat ze weten op sociale media. Gakpo is in de VS op het WK. Hij blijft daar bij de selectie. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn, minimaal rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.

0: Het is nu 1 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er trekt de komende uren een onweer over ons land, van zuid naar noord. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. Weerman David de Heenouw.
3: De risico's, hagelstenen, forse windstoten, veel neerslag op korte tijd. De cellen trekken wel vrij snel door. Dus qua wateroverlast, het kan. Maar het risico ligt eerder bij de windstoten en de hagel.
2: De Red Lions, onze hockeymannen, hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Ze wonnen vanavond van Nederland met 2-1 en zijn daardoor zeker van eindwinst in de Pro League. Het bijhorende Olympische ticket. Speler Arthur van Doren.
4: Ik denk dat we enorm trots mogen zijn. Sowieso is de Pro League iets heel lastig om te winnen. Gedurende eigenlijk bijna een heel jaar moet je tegen de beste 8 landen ter wereld strijden. En dan denk ik dat het heel mooi is dat je op één wedstrijd van het einde met enkel één verliespartij een Olympisch ticket in de wacht kan slepen.
2: De Spelen vinden in 2028 plaats in Los Angeles. En triest nieuws voor de Nederlandse voetballer Cody Gakpo. Zijn vriendin is tijdens haar zwangerschap hun baby verloren, een jongetje. Dat laat ze weten op sociale media. Gakpo is in de VS op het WK. Hij blijft daar bij de selectie. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Minima rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.

0: Het is nu 2:00. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er trekt de komende uren een onweer over ons land, van zuid naar noord. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. Weerman David de Heenouw.
3: De risico's, hagelstenen, forse windstoten, veel neerslag op korte tijd. De cellen trekken wel vrij snel door. Dus qua wateroverlast, het kan. Maar het risico ligt eerder bij de windstoten en de hagel.
2: De Red Lions, onze hockeymannen, hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Ze wonnen vanavond van Nederland met 2-1 en zijn daardoor zeker van eindwinst in de Pro League. Het bijhorende Olympische ticket. Speler Arthur van Doren.
4: Ik denk dat we enorm trots mogen zijn. Sowieso is de Pro League iets heel lastig om te winnen. Gedurende eigenlijk bijna een heel jaar moet je tegen de beste 8 landen ter wereld strijden. En dan denk ik dat het heel mooi is dat je op 1 wedstrijd van het einde met enkel 1 verliespartij een Olympisch ticket in de wacht kan slepen.
2: De Spelen vinden in 2028 plaats in Los Angeles. En triest nieuws voor de Nederlandse voetballer Cody Gakpo. Zijn vriendin is tijdens haar zwangerschap hun baby verloren, een jongetje. Dat laat ze weten op sociale media. Gakpo is in de VS op het WK. Hij blijft daar bij de selectie. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Minima rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.